Overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf heeft ontkend dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney zelf tegen de krant The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e. Ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 3:00.
1: Pieter Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog AI-modellen ontwikkelt die in lijn zijn met menselijke waarden. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire Undercover een jaar bij Reform is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf ontkent dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

0: is nu 4 uur.
1: Etje Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog modellen ontwikkelt die in lijn zijn met de menselijke waarde. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney pak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. Een schilderij van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky heeft bij een veiling in Londen zo'n 32 miljoen euro opgebracht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, hing tientallen jaren in een museum in München. In 2023 werd het als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lebenstein. De in Rusland geboren Kandinsky nam tijdens zijn jaren in Frankrijk de Franse nationaliteit aan en leefde ook lange tijd in Duitsland. Zijn stijl wordt geschaard onder het expressionisme en het symbolisme. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 5:00.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. Het techbedrijf zou mensen met de chatbot hebben aangezet tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanmoedigen anderen pijn te doen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere leden en politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan de pro-Palestijnse Britse actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. En bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Vasily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

Een andere keer misschien, dan blijven we wel slapen. En kunnen dan misschien, als het echt moet, wat over koetjes, voetbal en de lotto praten. Nou, dag tot ziens, adieu, het gaat goed.

0: Het is nu 6:00.
1: Het Jeff Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. Bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, de dag begint met veel zon, in de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal. 23 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, de dag begint met veel zon. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
2: En hier is Noordnieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
3: Goedemorgen. 2 motorrijders zijn gisteravond gewond geraakt bij een ongeluk op de N366 bij Veendam. De slachtoffers kwamen ten val en zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De automobilist heeft gisteravond laat op de A7 bij Sappemeer een auto aangereden die met pech op de vluchtstrook stond. De man raakte licht gewond en is na behandeling door ambulancepersoneel aangehouden door de politie. Waarvoor is niet bekend. De bestuurder van de auto met pech was niet meer bij zijn voertuig. En de basketballers van Donar zijn gisteravond snoeihard onderuit gegaan in Martini Plaza. Belgische Spirou won met liefst 63-90. Donorcoach Jason Dorso hekelde vooral het gebrek aan vechtlust van zijn spelers.
4: Ik heb dit niet gezien dat we hebben zo snel opgegeven. Maar vanavond hebben wij best wel snel opgegeven. Dus dat is niet goed.
3: Meer nieuws, straks om 6:30.
5: Radio Noord. De Ochtendploeg. Met Edwin Paspeer.

0: aangebroken. Welkom bij de ochtendploeg. Met hier ook naast mij Sergej in het Veen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Rob de Vries, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Kijken naar het weer. Het wordt een vrij zonnige dag vandaag, denkt Harma. Met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 of 18 graden. Met in het achterhoofd dat het nog altijd herfstvakantie is en veel kinderen vrij zijn, is dat prima weer voor deze donderdag. Ja, het meest opvallende nieuws van gisteravond, denk ik erop, is toch dat de Neder-Saxenlijn toch door lijkt te gaan.
2: Ja.
0: RTL Nieuws heeft dat boven water gehaald. Bronnen hebben dat bevestigd naar de politieke redactie van RTL Nieuws. Er was veel zorg natuurlijk hier vanuit Noord-Nederland. Al het geld voor infrastructuur gaat namelijk op één grote hoop. En daarvan gaat het ministerie bepalen waar dat geld naartoe gaat. Er zijn veel bruggen en wegen bijvoorbeeld waar lang geen onderhoud aan is gepleegd. En daar moet onderhoud aan gepleegd worden, anders kunnen die bruggen niet meer gebruikt worden, zie.
2: Ja, de brug, hè, bijvoorbeeld. Ja.
0: Er zijn er al meer.
2: Ja.
0: Er werd gedacht en de zorgen waren groot, ook vanuit de provincie, dat ook het geld van de Neder-Saxenlijn, en daarmee tegelijkertijd ook geld wat voor de Lelylijn al bestemd was en doorgeschoven was naar de Saxenlijn, ook in die pot zou komen.
2: Ja.
0: Nou, prijs de dag niet voor het avond is, zullen we maar zeggen. En we schrijven er nog een potlood op papier.
2: Ja, maar
0: zou zo kunnen zijn. Ja.
2: Morgen praat het kabinet erover.
0: En dan horen wij dat morgenmiddag om 3 uur schijnt het bekend te worden dan.
2: Ja.
0: Waar het geld allemaal naartoe gaat. En de gereserveerde 2 miljard euro voor de Neder-Saxenlijn, die blijft staan, zoals er nu voor staat. We hebben gisteravond nog een belrondje gedaan op de redactie. Alle mensen die daarover gaan, die willen toch echt even afwachten.
2: Ja, wat precies.
0: Voordat ze de vlag in de top hijsen.
1: Kan ook wel weer teruggedraaid worden, hè?
0: Ja, je weet het nooit helemaal.
1: Dat is zeker.
0: Het is wel zo dat de politieke redactie van RTL doorgaans zeer goed ingevoerd is.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Meld het ook niet zomaar. Ga niet over één nacht hijsen. Nou ja, we wachten morgen af. Vooralsnog een beetje blijdschap, denk ik.
2: Nou, dat denk ik wel. Ik denk dat we hierbij mogen zijn. Ja.
0: Lijkt mij ook. Het is 15 oktober, zei ik het al. Vandaag in 1999 kwam een hele kleine versie van het Peert van Ommeloux in Madurodam te staan. Schaal 1 op 25, 1999. En vandaag in 1997 was er een ontsnapping uit de Van Mestdagkliniek in Groningen. TBS-gedetineerden, vermoord veroordeeld beide John van Tamelen en Stefan Kreuker, ontsnapten via een buizensysteem over de muur en het hekwerk, waarbij ook ouderwetse lakens aan elkaar geknoopt werden. Later zou blijken dat ze hulp hebben gehad van een sociotherapeute die een relatie had met een van hen. Nou, de wereld was in rep en roer in Groningen. Ik reed daar rond als jonge verslaggever. Later helemaal niet zo verstandig, want het was natuurlijk bij het Sterrenbos.
2: Ja.
0: En ik maakte radio, dus ik stond daar buiten geluid op te nemen, verhaaltje te vertellen. En later bedacht ik mij, ja, er liepen hier wel 2 veroordeelde ontsnapte TBS'ers rond. Maar die zaten al lang, zo bleek later, in een restaurant in de stad Groningen. Dus terwijl het hele politiekorps op zoek was naar deze 2 heren, zaten zij te eten in een restaurant in Groningen, bleek later. Ja.
2: Oh, weet je nog wat ze aten?
0: Nee, dat is dat we opzoeken. 10 dagen na de ontsnapping werden ze in Antwerpen aangehouden. Een van hen leeft al heel lang niet meer overigens. De ander kwam in 2011 vrij. Ja, het was een roemruchte ontsnapping vandaag in 1997. Terug naar het heden. Dan ga ik zo meteen hier met

0: Up en Karma Chameleon. Het is 14 over 6.
1: Dit is
2: de vroege vogel.
0: Vandaag is dat Harry Boer, servicecoördinator bij een vastgoedbedrijf. Goedemorgen, Harry.
3: Ja, goedemorgen, Edwin.
0: Ja, en ik zou willen zeggen, of eigenlijk misschien zou ik wel willen zingen tegen je.
4: Congratulations and celebration.
0: En van harte gefeliciteerd.
3: Ja, nou, gisteren was ik
0: ja, dat weet
3: jarig.
0: Ik. Ja, gisteren. Ja. En het prachtig mooie getal 60 bereikt, toch?
3: Ja, klopt. Toch weer een mijlpaal.
0: Ja, voelt dat zo? Voelt het ook anders, 60?
3: Nou, nee, eigenlijk niet. Ik ben niet anders wakker geworden dan vanochtend.
0: Nee,
3: hè? Als gisteren, nee. Nou goed, het is toch wel een mijlpaal, hè. Dus blij dat je dat weer mag halen, hè?
0: Nou, zeker. Daar moet je zeker blij mee zijn. Heb je het een beetje gevierd?
3: Ja, we hebben dat gisteren met familie gevierd. Dus ochtends wel gewoon naar kantoor gegaan. Dus daarom met heel veel collega's die even bij me langskwamen. Ze hadden het kantoortje gezien. Dus lekker gevierd gisteren.
0: Ja, je bent ook wel van het verjaardag vieren. Dat vind ik wel leuk.
3: Jawel, zeker.
0: Ja.
3: Ja.
0: Nou, je hebt mensen die zeggen van nou, mijn lijf geen Polonaise. En we hebben het er verder niet over.
3: Nee, klopt. Nou, maar ik moet wel heel eerlijk zeggen, kijk, dit zijn leeftijden. Dan vind ik het wel leuk om dat te vieren. Kijk, als ik nou 58 of 59, dat is voor mij wat minder belangrijk.
0: Nee. Ja.
3: Met 50, 55, 60 en zo. Dat wordt wel altijd gevierd in onze groep, vriendengroep. En,
0: Dus dat gaat ook nog gebeuren dan met die vriendengroep verder?
3: Ja, zaterdag komen de vrienden allemaal langs. Dus dan gaan we het nog even een keer overdoen.
0: Lekker. Dus dat wordt echt een feestje dan?
3: Ja, dat wordt echt wel een feestje.
0: Ja. Gaan ze dan ook een ABC voor je doen, denk je? Of een lied of zo?
3: Ik weet het niet. Ik heb er verder ook nog niks van gehoord. Dus ik ben benieuwd wat met de wachter staat.
0: Ja.
3: Ik laat me verrassen.
0: Ja, nou mooi man. Heb je al cadeaus gehad?
3: Ja. Ik heb ook wel wat cadeautjes gehad. Wat kledingstukken van een bepaald merk waar ik nog gek op ben. Ik ben al wel verwend.
0: Nou, mooi man.
3: Ja.
0: Ja, en dan vandaag? Dan is het gewoon weer een werkdag?
3: Vandaag is gewoon weer een werkdag. Vanavond komt er nog een kameraad van mij langs die zaterdag niet kon. Dus vanavond nog even... Even met mijn kameraad nog even babbelen hier en even een bakje doen. En is het verder gewoon weer een gewone dag voor mij.
0: En jij maakt er een vele feestweek van op deze manier.
3: Ja, klopt. Het is wat verspreid over de hele week. Ja. Maar wel gezellig. Ja. Moet kunnen.
0: Ga je zo onderweg of ben je al onderweg?
3: Nee hoor, ik ben nog thuis. Ik was net met broodjes aan het smeren en ga ik zo weer naar Groningen toe.
0: Vanuit Ten Boer.
3: Ja.
0: Ja. Nou, mooi man. Veel plezier komend weekend op je feestje.
3: Ja, dankjewel.
0: Geniet ervan.
3: Gaat vast goed komen.
0: Oké, fijne dag, hè?
3: Ja, dankjewel.
0: Joe, de Harry boy.
3: Joe
0: boy.
2: De vroege vogel. Mm.

0: Miley Cyrus en Achy Breaky Heart is bijna 6 minuten voor 6:30. Goedemorgen, de ochtendploeg op Radio Noord. Misschien wel aan je ontbijt heb ik het nieuws uit binnen- en buitenland voor je. Onrustige avond in een buurt in Amsterdam-Noord gisteravond. Daar werd de ME ingezet toen bewoners stenen en vuurwerk naar hulpdiensten gooiden. Aan het begin van de avond werd troep op straat in brand gestoken. En toen de politie en brandweer aankwamen, keerden de bewoners zich tegen hen.
1: Ik riep de hele straat te verlaten, anders hadden we opgedreven door de politie.
0: De buurtbewoners zijn boos dat de gemeente Amsterdam het traditionele vreugdevuur met oud en nieuw niet goedkeurt. Ook een plan voor een kleiner vuur werd afgewezen. 3 mensen zijn aangehouden, onder wie 2 minderjarigen. 8 Amerikaanse staten spannen een rechtszaak aan tegen een technologiebedrijf OpenAI. Onder meer de staten Iowa, Kansas en Arizona beschuldigen het Amerikaanse bedrijf van gebruikers te hebben misleid over de veiligheid van de populaire chatbot ChatGPT. Volgens de staten zegt OpenAI dat ChatGPT een veilig hulpmiddel is, terwijl dat in werkelijkheid niet zo is, en is de chatbot zo ontworpen dat het snel het vertrouwen van gebruikers wint. De 8 staten eisen dat OpenAI gedwongen wordt om ChatGPT aan te passen. Zo willen de staten onder meer dat het techbedrijf geen AI-modellen meer ontwikkelt die zichzelf kunnen verbeteren, tenzij het kan garanderen dat die modellen in lijn zijn met zogeheten menselijke waarden. In Arnhem zijn gisteravond zo'n 200 mensen bijeengekomen om de regenbooggemeenschap te steunen. Aanleiding is de vernieling van regenboogvlag in het centrum. Die werden de nacht van dinsdag, nacht op woensdag, met masten al uit de grond getrokken. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn, vinden de demonstranten. Dus lieten ze een duidelijk tegengeluid horen. Hoorden we bij RTL Nieuws.
2: Ik vind het echt hartverscheurend. Want ja, we hebben zo'n mooie gemeenschap hier in Arnhem. Arnhem is heel saamhorig normaal gesproken. Dus om dan dit zo mee te maken, doet me echt pijn.
3: Ik vind dat meisjes met meisjes mogen trouwen en jongens met jongens. En meisjes met jongens en jongens met meisjes.
0: Burgemeester Marcouch van Arnhem noemt de vernieling laf en crimineel. De gemeente heeft nieuwe vlag opgehangen en aangifte gedaan. En voetbal, Feyenoord heeft de thuiswedstrijd tegen Como in de Champions League met 3-2 gewonnen gisteravond. Feyenoord heeft na 2 speelrondes nu 3 punten na de nederlaag vorige maand tegen Barcelona, 5-1. Volgende week opnieuw een Spaanse tegenstander. Real Betis is volgende week woensdag de volgende tegenstander van Feyenoord in de Champions League. Het Groningse nieuws zometeen. Rob, wat zit erin?
4: Ja, vanavond is de eerste aflevering van Bureau Groningen te zien bij RTL en Videoland. Zometeen hoor je van een van de deelnemende agenten hoe irritant Ewout Genemans was bij de opnames.

0: 7. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De Neder-Saxenlijn lijkt er toch te komen, ondanks het miljardentekort op het ministerie van Infrastructuur. Het kabinet besluit morgen alsnog geld vrij te maken voor de spoorlijn, meldt RTL Nieuws op basis van Haagse bronnen. Eerder werd beloofd dat het Rijk 2 miljard euro voor de lijn zou reserveren. Maar in september besloot het ministerie dat opnieuw naar de verdeling van het geld voor infrastructuurprojecten zou worden gekeken. Morgen maakt het kabinet officieel bekend voor welke projecten geld wordt gereserveerd. Tot die tijd wil minister Karmans niet inhoudelijk reageren. Burgemeester Sloot van Stadskanaal heeft het nieuws nog niet officieel vernomen, maar zegt bij RTV1 dat hij zich nooit echt zorgen heeft gemaakt over het doorgaan van de Neder-Saxenlijn. De automobilist is gisteravond laat op de A7 bij Sappemeer op een auto gebotst die met pech op de vluchtstrook stond. De man raakte lichtgewond en is na behandeling door ambulancepersoneel aangehouden door de politie. Waarvoor precies is niet bekend. De bestuurder van de auto met pech was niet meer bij zijn voertuig. Beide auto's raakten zwaar beschadigd en moesten worden weggesleept. De A7 was vanwege het ongeluk enige tijd dicht. Twee motorrijders zijn gisteravond gewond geraakt bij een ongeluk op de N366 bij Veendam. De slachtoffers kwamen ten val, onder meer de traumahelikopter werd opgeroepen. Uiteindelijk zijn de motorrijders per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het incident. Er moet opnieuw gekeken worden wat de provincie kan doen om het noodlijdende werelderfgoedcentrum in Lauwersoog te redden. Dat vindt D66 in Provinciale Staten, dat een spoeddebat heeft aangevraagd. De provincie en de gemeente Het Hoge Land willen niet opnieuw geld steken in het centrum met daarin de zeehondenopvang. D66-fractievoorzitter Paula Benjamin legt uit waarom zij hierover uitleg wil van het provinciebestuur.
2: Nou, wij zijn nog niet geïnformeerd over de situatie. We hebben al vragen gesteld, over de situatie met het Werelderfgoedcentrum. Op 11 september hebben we nog een brief gekregen waarin stond dat het college ons zou inlichten in een besloten bijeenkomst of een besloten commissie dat we het erover konden hebben, over stappen. Maar ja, nu zijn er blijkbaar stappen genomen en wij hebben nog geen debat gehad.
1: Het spoeddebat is waarschijnlijk woensdag. Vanavond is de eerste aflevering van Bureau Groningen te zien op tv. Ewout Genemans volgt erin 12 politieagenten in Groningen en omliggende dorpen. En gaat met hen mee in het dagelijkse werk op straat. Voor de agenten was het even wennen, maar volgens Chanel leiden de opnames niet te veel af.
3: Als je eenmaal de melding krijgt, dan hou je vooral echt bezig met de melding ook. Dus dan vergeet je wel dat de camera weg is. Ewout die stelde tussen de meldingen door wel vragen, waardoor je wel weer eventjes uit de melding werd gehaald en waardoor je moest uitleggen wat er aan de hand was. Maar gedurende de melding vergat je het wel.
1: Bureau Groningen is vanavond om 8:30 te zien bij RTL 4 en op Videoland. En Donar heeft een uitzonderlijk slechte avond beleefd. De Groningers gingen in Martini Plaza met liefst 63-90 onderuit tegen het Belgische Spirou. Donar had juist een uitstekende start gemaakt in de competitie met 2 zegens op

0: nog even toevoegt, inderdaad. Thank you, Rob.
1: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, zometeen een terugblik op ons lopend vuur. Ja, de stakingsdag in streekvervoer is voorbij. Gisteren spraken we erover met de stelling een wekelijkse busstaking.

0: Yeah, inderdaad. En Running in the Family.
1: Lopend vuur.
0: Staking gisteren onder buschauffeurs. Ze legden het werk neer uit onvrede over de CAO-onderhandelingen. Misschien niet de laatste keer dat ze gaan staken. Want, zo is aangekondigd, tenzij er weer nieuwe onderhandelingen volgen, wordt er iedere week gestaakt. En niet per se op woensdag. Nee, dat doen ze iedere week op een andere dag. En dat kondigen ze redelijk kort van tevoren ook aan. Om de werkgevers dan niet te veel tijd te geven om alles te regelen. Nou, de reden gisteren wel bussen, maar lang niet alles. Dus dat was lastig voor mensen die naar hun werk moesten of naar de studie. Niet naar school, want het was immers vakantie. Het is immers vakantie. Maar dat hebben we volgende week natuurlijk wel. Het is een zwaar middel of juist niet. Demonstreren mag, zo is het ook. Een wekelijkse busstaking gaat mij te ver. Was gisteren de stelling in het

0: opgelopen. Het vuur hebben we al binnengekregen, Sergej.
1: Nou, Robert Rosema vindt het zeker niet te ver gaan. Het is de juiste manier en ze hebben helemaal gelijk. Cor Vriesema die vindt het zeker nog niet te ver gaan. Dit moet nog veel vaker gebeuren en nog veel meer. Martin Hel Hansma die denkt er weer heel anders over. Die schrijft namelijk, als je niet tevreden bent, dan moet je ander werk gaan zoeken en niet de burgers lastigvallen. Anne Gul die zegt, in de stad, daar kun je nog een fiets pakken. Maar in haar geval moet ze dan iedere week €32 heen en €32 terugbetalen voor een taxi. Wanneer ze in de stad wil zijn voor haar revalidatie. En dat kan niet iedereen opbrengen natuurlijk elke week weer. Willem die schrijft, ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed, maar kunnen ze nu niet beter eens een keer goed onderhandelen, want ze staken ieder jaar weer. En meestal gaat het gewoon om hetzelfde. Marco Scheringa heeft ook gereageerd. Die zegt, staken, dat is prima, maar waarom geen klantvriendelijke actie? Bijvoorbeeld iedereen gratis met de bus mee. Laat je daar ook niet een signaal mee zien. En ja, dan hebben de klanten er in ieder geval geen last van. Richard Riepema die heeft er wel begrip voor. Die zegt, ik snap dat ze meer willen verdienen en minder werkdruk. Maar aan de andere kant moet de reiziger dan daarvoor op gaan draaien. Want als ze meer gaan verdienen, zal dat toch ergens weer vandaan moeten komen. En zullen misschien ook de kaartjes omhoog gaan. En heeft de reiziger er alleen nog maar nadelen van. Tony en Dorina die zeggen, ze hebben groot gelijk. En dat zegt ook Berend Havinga. Groot gelijk. Een fijn beroep is het niet. Onderschat het niet. Achter beschermend glas werken vanwege de agressieve reizigers. Daar mag wel wat tegenover staan.
0: Ja, dat laatste punt is natuurlijk, ik vind ook altijd, je moet iedereen, als je binnenstapt in een bus, maar gewoon vrolijk groeten.
1: Ja.
0: Hoort er gewoon bij. En als je weggaat, even. Dankjewel.
1: Bedankt.
0: Ja, toch, dat is heel normaal. Ons loopt het vuur van gisteren. Heel ander onderwerp. Dit ging dus over een staking.

0: zou misschien niet zeggen, maar deze band komt uit Duitsland. Riemen, naam afgeleid van de zanger van de band. Raymond Carvey, zal op zijn Duits uitgesproken worden. Riemen en Supergirl, het is 6:15. Arma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, een heerlijk dagje gisteren, toch?
1: Ach, het was gewoon fantastisch. Ja. Het was niet ooit, ze had te veel wind. De zon die was er mooi bij. Ja, nee, weinig te klonk met dit soort dingen. Hoop me op nog meer. Nou, verdorven, wat dat betreft ook wel een oorige kopie van gisteren. Het begint wel wat meer bewolking. Die bewolking is er op dit moment ook in Visvliet met een dikke 11 graden. Gisteren werd 16 graden. Er staat op dit moment een motige zuid-zuidoostenwind. De roodschaal, gisteren 16 graden. Op dit moment wat sluier bewolking. 20 kilometer zicht, 11 graden. En gisteren 9 uur de zon erbij. En in de stad Oranjebuurt 17,5 graden. Werd gisteren 11 graden op dit moment en vrijwel onbewolkt met een barometerstand van 1023 millibar. Vandaag wordt ook een dag met bewolking en al meer ruimte voor de zon. De wind motig tot vrij krachtig komt door het zuidwesten en de temperatuur 17 of 18 graden. Vanavond en vannacht komt er weer meer bewolking. Minimum temperatuur 13 tot 15 graden. Maar neemt de bewolking verder toe. En vanuit het noordwesten gaat het storen gaan regen en de temperatuur door vooraan 17 of 18 graden.
0: Je merkt wel zeker in de nacht dat de temperatuur al wat inkakt inmiddels, hè?
1: Ja, dat is zo. Soms denk ik altijd wat eerder weer af. Ja, de zon gaat ook eerder onder. Ja, dus we moeten het hebben van de betere momenten en de betere dagen, zoals vandaag in augustus.
0: Gaan we van genieten. Dankjewel. Tot over een uurtje. Joep. En zometeen gaan we de straten met beden met de vraag: waarom woon je eigenlijk graag in een dorp?

0: Kings and Queens, de ochtendploeg op Radio Noord. Het is 7:08. Net wakker misschien wel. In stad of dorp? Ja, menigeen woont graag in een dorp. Maar waarom eigenlijk? Nou, dat vroeg Ronald Niemeyer zich af. In Bedum.
1: In een dorp? Nou, ja. Dat was toen een noodsprong gewoon om hier te wonen. Want ik kom zelf uit Oost-Groningen.
2: Ja.
1: Uit Winschoten. Maar ja, mijn man werkte in Groningen. En dus vandaar dat wij hier terecht zijn gekomen.
3: Ja, ik mag hier gewoon wonen. Ik vind het gezellig. Je woont hier 32 jaar. Ik vind het prima.
2: Ja. Wat mag er nooit weg uit een dorp? Wat is belangrijk?
3: Nou, wel een beetje winkels en zo wonen groot. Dat vind ik wel belangrijk.
2: Ja.
3: En verder?
2: De voorziening, dat bedoel je?
3: Ja. Ja. Dat er wel wat te doen is natuurlijk, maar wel iets wezen. Ja. Ik wil niet echt in de dorp waar allemaal niks is.
2: Nee.
3: Ik vind het wel leuk een beetje aan de wandel.
2: Ja. Vind je, want jij woont er natuurlijk ook in een dorp, je weet wat het over gaat.
4: Ja.
2: Ja. Belangrijk?
4: Nou ja, ik heb in de stad gewoond, maar dat vond ik helemaal niks.
2: Nee, hè?
4: Nee, je kent je eigen buurman niet eens. Je zegt wel hoi, maar ja, Bedum heeft toch wel dat je op elkaar let als buren. Nou, als er wat is, dan kun je even bij elkaar aankloppen.
5: Ik kom van de boerderij af, dat was geen dorp. Dat was altijd alleen. En nou woon ik in dorp en met mijn koor, daar mag je er wat van.
2: Ja.
5: En dat is het mooie.
2: Ja,
5: som. Ja. Som, ja. Som. Dus ik ben hier ook met een vouwgroep van schoolmaatdruk. Ben we ook bezig met mijn koor, dan doen we dat.
2: Ja. En wat mag er nooit verdwijnen uit een dorp? Wat is belangrijk voor een dorp?
5: De gezelligheid.
2: De gezelligheid?
5: Ja, die hebben we nog. En die moet ook blijven. En dat is wel belangrijk dat dat blijft.
2: Ja.
5: En dan gaan we met ouderen, wat bij elkaar, en dan gaan we wat organiseren en dan doen we wat.
2: Ja.
5: En dan vanmorgen hebben we een vouwgroep en dan ben we aan vouwen met elkaar. Nou, en dan is het zo, morgen zo weer voorbij. Ja.
6: Nou, ik kom uit de stad.
2: Je komt uit de stad?
6: Ja. Maar we kregen een kleintje. Dus dachten we van, ja, het opgroeien in een dorp vinden we toch mooier en fijner dan... Ja. Dan in de stad eigenlijk.
2: Dus dat is het voordeel van een dorp, dat de kleine wat meer ruimte heeft ervoor.
6: Ja, ja, ja. Nou ja, en in de stad is het natuurlijk hartstikke duur qua koophuizen. Dus hier kregen we net even wat meer waar voor zijn geld dan in de stad eigenlijk. Ja.
1: Ja. Voordelen. Nou, het is dicht bij Groningen. En hier is een trein en een bus en alles is hier verder. Ja. En artsen, alles prima. Ja, nee.
2: Voorzieningen, daar gaat het om.
1: Ja, voorzieningen gewoon, ja.
2: Geef voor het dorpsgevoel?
6: Ja, vind ik wel mooi. Toch meer een beetje de samenhorigheid met ons kent ons en ja, noem maar op.
2: Ja. En dan kies je voor een dorp. En waar kies je dan voor? Ook voor voorzieningen bijvoorbeeld?
6: Ja, zeker. Nou, je hebt hier de meeste voorzieningen heb je hier. Supermarkten, openbaar vervoer, noem maar op. Nou, de scholen, de basisscholen, zijn toch wel belangrijk. De sportverenigingen, supermarkten. Toch de basisbehoeftes voor iedereen, denk ik.
0: Ronald Niemeyer op straat in Bedum. Ik heb zometeen mooi Gronings liefdesnieuws voor je. Rondom een bekende Groninger. Wie, wat, hoe, waar, waarom. Hoor je na 7:00. Na Henk.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTP Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben het techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer Kansas en Arizona stellen dat het programma zo is ontworpen dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om daarna waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. In Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners van Flora Dorp stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn opgepakt. Op een veiling in Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky verkocht. Das bunte Leben werd in 2023 als nazi-roofkunst bestempeld en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lewenstein. Ze hebben het nu dus verkocht.
4: And selling the Kandinsky masterpiece at Christie's for 27 million pounds. Congratulations.
3: En de opbrengst was 27 miljoen pond dus, omgerekend bijna 32 miljoen euro. Feyenoord heeft in de Champions League gewonnen van het Italiaanse Como. In Rotterdam werd het 3-2. Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International ZGL scoorde snel de gelijkmaker, zag deze commentator van Ziggo Sport.
5: ZGL, het was goed wegdraaien. Oh, daar is hij al. Prachtige goal van ZGL. 1-1. Een minuut na het doelpunt van Como is het weer gelijk. En hoe?
3: In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hach Moussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. Het weer, de dag begint met veel zon. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
6: Noordnieuws dan met Rob de Vries.
7: In een woning aan de Botanicuslaan in Haren heeft vannacht brand gewoed. 2 bewoners zijn nagekeken door ambulancepersoneel. De brandweer heeft het vuur geblust. De Neder-Saxenlijn lijkt er toch te komen, ondanks het miljardentekort op het ministerie van Infrastructuur. Het kabinet besluit morgen alsnog geld vrij te maken voor de spoorlijn, zo meldt RTL Nieuws op basis van Haagse bronnen. Burgemeester Klaas Sloots van Stadskanaal zegt bij RTV 1 zich nooit echt zorgen te hebben gemaakt over het doorgaan van de lijn. En de basketballers van Donar zijn gisteravond snoeihard onderuit gegaan in Martini Plaza. Belgische Spirou won met liefst 63-90. Donar-coach Jason Dorisseau hekelde vooral het gebrek aan vechtlust van zijn spelers.
8: Just soft, geen mentaliteit om te compete, geen vechten whatsoever.
7: Meer nieuws straks om 19:30.
9: Zwemmelen. En Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
10: Meertens Meubelen.
9: En Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
11: De koffie staat klaar. Hey, waar was jij?
9: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
10: Meertens Meubelen.
9: En Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
12: De juiste stap.
13: Alleen deze week. Wolkiedagen bij de Boerschoenmode in Hoge Zand. Kijk op deboerschoenmode.nl.
14: Ja hoor. Zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet. De grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
15: De Winter Rioolservice.
16: Lost elke verstopping en lekkage snel op.
15: De Winter Rioolservice.
16: Kijk op uriool.nl.
17: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De Vierkeien.nl.
18: Radio Noord.
19: De Ochtendploeg.
20: Met Edwin Paspeer.
21: Goedemorgen.

0: shownieuws voor je. RTV Noord Boulevard shownieuws, moet ik dan zeggen.
1: Ja.
0: De Telegraaf ging, net als wij ook hebben gedaan trouwens deze week, op bezoek bij Leni het Hart, de zeehondenmoeder. Ging natuurlijk over het Werelderfgoedcentrum, dat het haar aan het hart gaat, maar dat ze het ook al een beetje zag aankomen. Maar de Telegraaf niet zijn, en ze ook niet even vroegen naar het privéleven van Leni het Hart. En zij vertelde erin dat ze verkerings heeft.
1: Aha.
0: Leni het Hart is 85 inmiddels en zij verkering met Jaap. 86, ik noem hem gekscherend mijn toyboy, zegt ze. een vriendin van haar had een account aangemaakt op een datingsite voor oudere mensen. Nou ja, toen heeft ze hem uitgenodigd en ze heeft een soort parcoursje voor hem uitgezet. Dan wil ze weten of hij wel een beetje vitaal was. Dus hij moest eerst een trappetje op de dijk in Termunten. Toen moest hij door een weiland heen, slootjes over, plankje. En toen kwam hij aan en toen bij de deur belde hij aan. Toen zei ze, Jaapje bent aangenomen. Nou, ze hebben al een paar jaar verkerings. Maar ze houden dat wel hangen in de grote klok. Nee. Daar houdt Jaap ook niet van, zegt Leni. Ze wonen ook niet samen. Jaap woont in Stadskanaal. Leni gewoon waar ze woont in Termunten. Maar ze zijn wel gelukkig samen.
1: Nou, dat is
0: mooi toch? Ja. Ja, hartstikke mooi. Shownieuws zo in de vroege ochtend.
1: Interessant.
0: Jawel, ja, want ik zei het voor 7:00. Ik heb shownieuws. En jij zei, van wie dan? Ik zei,
1: ja, nee,
0: dat
1: weet
0: dat wel. Wil je wel weten. Ja. We hebben deze week natuurlijk de problemen bij Albert Heijn gehad. De bevoorrading schijnt weer op gang te gaan komen. Met name van, van groenten en fruit bijvoorbeeld. Door die problemen bij Albert Heijn is iets anders interessants ontstaan deze week. Namelijk een run op noodpakketten en lang houdbaar eten, meldt het AD. Die hebben een rondgang gedaan langs een aantal webshops die daar zich mee bezighouden. Waaronder de AWB. Vorig jaar natuurlijk was er die enorme campagne van neem een noodpakket in huis. Ja. En toen bleek er dat zo'n 4 op de 10 Nederlanders wel maatregelen hebben genomen om zich voor te bereiden op mogelijke dreigingen. Maar je denkt ook wel een beetje, nou, ik doe het wel. Ik heb ook water staan thuis bijvoorbeeld. Maar ach, gaan we dat echt nodig hebben? Gaat het echt gebeuren? Maar ja, deze week zag je ineens dat we toch weer nog niet best wel kwetsbaar zijn.
2: Ja, iedereen werd toch weer even met de neus op de feiten gedrukt.
0: Ja, en er zijn natuurlijk nu wel andere winkels. Maar ja, ja, wie zegt dat we straks niet ineens een tijdje geen water hebben of stroom of dat soort dingen.
2: Of dat meerdere supermarkten tegelijk worden getroffen. Dan krijg je toch zo'n run weer op producten.
0: Ja, en dat gebeurt dus nu ook. De afgelopen week hebben ze de verkoop op sommige plekken zelfs vervijfvoudigd zien worden. Het aantal bestellingen van noodpakketten. Maar ook noodradio's worden toch ook nu weer meer verkocht, meldt de AWB bijvoorbeeld. Ja, wel grappig dat effect. Hè?
2: Ja, er loopt ook zo'n campagne toch voor noodradio's. Ook bij de regionale omroep.
0: Ja, dat zal ook meegespeeld hebben. Dat is altijd goed om Radio Noord op een noodradiootje te hebben natuurlijk.
2: 97.5 FM mensen.
0: Zo is dat. Ik heb nog steeds een ouderwetse wekkerradio, maar die werkt op stroom. Dus dat werkt. Ik heb ook een noodradiootje trouwens. We hebben vorig jaar hebben wij onder de kerstboom voor al onze kinderen een noodpakket gezet. Met allemaal zo'n radio.
2: Geen kerstpakket, maar een noodpakket.
0: Ja, leek me toch wel even.
1: En dan extra batterijen moet je ook inslaan, hè?
0: Dat is niet onverstandig inderdaad. Maar we hebben altijd wel redelijk wat batterijen op voorraad. En dan nog dit. Dit is echt een prachtig mooi voorbeeld van een...
3: Boutje, bedankt!
0: Ja, dat overkwam een piloot van Corendon gisteren. Hij had een probleem. Een probleem met de radioverbinding. En dat wilde hij gaan tikken, middels een bepaalde code. En alles in het vliegtuig heeft kennelijk een code. Maar in plaats van dat hij die code intikte, tikte hij een code in voor een kaping.
3: Boutje, bedankt.
0: En zo'n codemelding kun je niet terugdraaien. En wat gebeurde er? Het gebeurde rondom Duitsland, rondom Nuremberg. Gevechtsvliegtuigen stegen op. De luchthaven werd afgesloten. Er kwam een onderhandelingsteam en een speciale eenheid van de politie. Ja, er was niks aan de hand. Althans, niet op dit vlak. Nee. Nou ja, er is ook gezegd door de Duitse politie, we gaan de piloot verder niet onderzoeken, want er wordt niet uitgegaan van opzet. Het was gewoon een kwestie van...
3: Foutje, bedankt.
0: Wat zal die piloot zich ongelooflijk vervelend voelen trouwens, toch?
1: Ja, maar ook raar dat er dan niet even contact gezocht wordt, dat hij kan zeggen van nee jongens, er is niks aan de hand.
0: Ja, er was dus een probleem met de radioverbinding, hè, dat we al meegespeeld hebben. En als zo'n code eenmaal werkt, dan komt alles op gang.
1: Ja.
0: Heb je hier ook, hoor.
2: Better safe than sorry, toch?
0: Zo is het ook weer. Yes.

0: De Bengals en Walk Like an Egyptian. Het is bijna 7:20.
1: Lopend vuur.
0: Tijd om hem aan te steken. En misschien wel bijna letterlijk in dit geval. We gaan het heb ik over de fietsverlichting in ons lopend vuur. De donkere dagen van het jaar zijn weer aangebroken. Betekent dat het weer opwassen wordt in het verkeer. Zeker als het regent en het is nog een beetje donker of de duisternis valt in, is soms lastig om andere weggebruikers te zien. En vooral fietsers kunnen dan over het hoofd gezien worden als ze geen goede verlichting voeren. En er zijn nog altijd veel fietsers die zonder goede voor- of achterverlichting rondrijden. Zeker als je in de stad rondrijdt, in de binnenstad bijvoorbeeld. Zou daar strenger op toegezien moeten worden? Ik heb het even nagekeken. Als jij geen goede fietsverlichting draagt, dan kost je dat €75.
2: Is dat gewoon per lampje of als totaal?
3: Ja, ik dacht ook dat
2: achter?
3: Dat per licht dat daar een boete op stond. Of was dat vroeger misschien zo?
0: Dat durf ik niet te zeggen, dan kunnen we nog even naar huis.
3: Als je koplamp het alleen deed, dan was het goedkoper.
2: Ja.
0: Ja, achter zie je natuurlijk niet per se als jij op de fiets zit.
3: Ja.
0: Maar even gelijk maar even een eerlijk rondje doen. Sergej, werkt jouw fietsverlichting?
3: Helemaal in orde.
0: Ja, heb je met zo'n ouderwetse dynamo? Of,
3: ja. Ja, die dan met sneeuw of met regen slipt op de band. Dus dan heb je er niets aan. Maar dat heb ik nog, ja.
0: Ja, Rob?
2: Ja, ik heb zo'n e-bike. Dus ja, daar is de verlichting altijd perfect van in orde. Is mijn
3: soms
2: ervaring.
3: Ook veel te fel, hè?
2: Ja, dat misschien nog wel, maar dat is volgens mij ook wel wat beter tegenwoordig. Maar ja, nee, vroeger met die ouderwetse dynamo's, ja, dan werkt het niet altijd.
0: Nee.
2: Hoe zeg het? Dan slipte dat wieltje natuurlijk van die natte band af. En dan ja, had je geen verlichting. Maar nee, tegenwoordig is dat helemaal prima.
0: Ik heb van die lampjes gekocht, die kun je met USB opladen.
3: Oh.
0: En die branden enorm goed. En lang ook. Enige ja. Als ze leeg zijn. Dus maar ik heb altijd wel ergens een reservelampje liggen. Voor. Dus van die hele goedkope, weet je wel, die je voor €1 of €2 in de winkel koopt.
2: Mm-hmm.
0: Die gewoon in je stuur kunt binden. En je ziet ook al fietsen, er hangen heel veel van die lampjes aan. Omdat ze allemaal niet meer doen na een tijdje. Want, ja, ik...
2: Maar zijn dat dan van die lampjes waarmee je zelf goed zichtbaar bent? Of... Die koplamp, schijnt die ook goed? Dat je ook zelf de weg goed verlicht?
0: Die op kan laden, daar kun je de weg ook goed mee verlichten, inderdaad. Die anderen zijn bij alleen maar zichtbaar mee. Dat is voor nood. Maar ik weet zelf hoe vervelend ik het vind als ik fietsers tegenkom die geen verlichting dragen.
2: Ja. Nou.
0: Hoe slecht je dat ziet. Zelfs als je in het dorp rijdt of zoiets. En, zelfs dan, en je rijdt dan langzaam, want dat doe je daar. Zelfs dan is het irritant.
3: Ja, pas wanneer je in de auto zit, dan weet je hoe gevaarlijk het dan is.
0: Ja, maar als fietser denk je dan, ach,
3: het valt wel mee. Want ik zie het zelf toch ook.
0: Ja,
2: zeker
0: ja.
2: Bij nat weer.
0: Ja. Ja. Er moet meer gecontroleerd worden op fietsen zonder licht. Let op, dat kost dan wel geld, hè, als je betrapt wordt.
3: Ja, kost heel veel centjes. Laat het ons weten hoe jij erover denkt. 050-3188-288, bellen of appen. En misschien kan je ook even eerlijk zeggen of bij jou de fietsverlichting altijd in orde is. Het kan natuurlijk ook weer via de Facebookpagina van Radio Noord. Daar is het lopend vuur natuurlijk vandaag ook weer terug te vinden.
0: Stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Zoals iedere dag. Tussenstandje nu. Er staat er een klein half uurtje op. Oh, kijk eens aan. 95% zegt eens. Er moet meer gecontroleerd worden op fietsen zonder licht.
4: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: En dan nog een hele serie jarigen. Theo Keukens is bijvoorbeeld jarig. Speelde 236 officiële wedstrijden voor FC Groningen. Hij maakte destijds deel uit van het 3K-middenveld. Hè? Koeman Keukens. Mooi.
2: Oh ja.
0: Ja, 70 geworden vandaag. Lil Kleine is jarig. 32 jaar.
3: Oh.
0: Geen commentaar verder. Suzanne Visser, hè? Die kennen we natuurlijk van Gooise Vrouwen. Speelt ze een mooie rol in. 61 jaar geworden. René van het Hof is ook jarig. Dat was de eerste Kees. De eerste Kees in Vlodder. 70 geworden vandaag.
3: 70?
0: 70 jaar. Ja, gaat hard, hè? Zeg, ja. Sandra Kiem, J'aime la vie van het Songfestival, 54. En dit is mooi. De eerste zanger Chris de Burg viert zijn 78ste verjaardag.

0: Chris de Burgh en de Lady in Red. Vandaag is zijn verjaardag. En zometeen om 19:30 uiteraard een overzicht van het nieuws uit Stad en Ommeland. Het zit erin, Rob.
1: Een ongeluk gisteravond op de A7. Daar botste een automobilist op een auto met pech.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
8: En als je huur verandert?
7: Pas het zelf aan.
9: En als je gaat samenwonen?
7: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
0: Het is bijna 19:30. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De Neder-Saxenlijn lijkt er toch te komen, ondanks het miljardentekort op het ministerie van Infrastructuur. Het kabinet besluit morgen alsnog geld vrij te maken voor de spoorlijn, meldt RTL Nieuws op basis van Haagse bronnen. Eerder beloofde het Rijk 2 miljard euro voor de lijn te reserveren, maar afgelopen zomer kondigde het ministerie aan dat opnieuw naar de verdeling van het geld voor infrastructuurprojecten zou worden gekeken. Morgen maakt het kabinet officieel bekend voor welke projecten geld wordt gereserveerd. Tot die tijd wil minister Vincent Karmans van Infrastructuur niet inhoudelijk reageren. Burgemeester Klaas Sloot van Stadskanaal heeft het nieuws nog niet officieel vernomen, maar zegt bij RTV 1 dat hij zich nooit echt zorgen heeft gemaakt over het doorgaan van de Neder-Saxe lijn. In de woning aan de Botanicuslaan in Haren heeft vannacht brand gewoed. Twee bewoners zijn nagekeken door ambulancepersoneel. De brandweer heeft het vuur geblust. De oorzaak van de brand is niet bekend. Een automobilist is gisteravond laat op de A7 bij Sappemeer op een stilstaande auto met pech gebotst. Die stond stil op de vluchtstrook en werd door de andere bestuurder over het hoofd gezien. Het voertuig belandde in de vangrail. De bestuurder van de botsende auto is nagekeken door ambulancepersoneel en vervolgens meegenomen door de politie. De bestuurder van de auto met pech was niet meer bij zijn voertuig. Beide auto's raakten zwaar beschadigd en moesten worden weggesleept. De A7 was vanwege het ongeluk enige tijd dicht. Twee motorrijders zijn gisteravond gewond geraakt bij een ongeluk op de N366 bij Veendam. De slachtoffers kwamen ten val. Onder meer de traumahelikopter werd opgeroepen. Uiteindelijk zijn de motorrijders per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de oorzaak van het incident. Er moet opnieuw gekeken worden wat de provincie kan doen om het noodlijdende Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog te redden. Dat vindt D66 in Provinciale Staten. De fractie heeft daarom een spoeddebat aangevraagd. De provincie en de gemeente Het Hoge Land willen niet opnieuw geld steken in het centrum met daarin de zeehondenopvang. D66-fractievoorzitter Paula Benjamins legt uit waarom zij hierover uitleg wil van het provinciebestuur.
10: Nou, wij zijn nog niet geïnformeerd over de situatie. We hebben al vragen gesteld, over de situatie met het Werelderfgoedcentrum. Op 11 september hebben we nog een brief gekregen waarin stond dat het college ons zou inlichten in een besloten bijeenkomst of een besloten commissie dat we het erover konden hebben, over stappen. Maar ja, nu zijn er blijkbaar stappen genomen en wij hebben nog geen debat gehad.
1: Het spoeddebat is waarschijnlijk komende woensdag. En vanavond is de eerste aflevering te zien van Bureau Groningen. Ewout Genemans volgt daarin 12 agenten in Groningen en de omliggende dorpen en gaat met hem mee in het dagelijkse werk op straat. Politieagent Jorik vindt het mooi dat Groningen hiermee op de landelijke televisie te zien is.
8: Dingen in het land komen op het nieuws. Als er een steekpartij is in Amsterdam bijvoorbeeld, dan komt dat op het nieuws. Maar als hier een steekpartij is, ja, dan komt dat niet op nu.nl. Dus ik denk dat je nu wel echt gaat zien van, oh, er speelt wel veel meer in Groningen dan dat mensen daadwerkelijk van tevoren dachten.
1: Bureau Groningen is vanavond om 8:30 te zien bij RTL 4 en op Videoland. Meer hierover lees je in een verhaal op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Dankjewel, Rob.
11: Zorgeloos zakelijk leasen? Wij geloven dat mobiliteit geen hoofdpijndossier is, maar een versneller van je bedrijf. Vraag vandaag nog maatwerklease aan bij mhcmobility.nl.
12: MHC Mobility, zo lease it, please.
13: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloeken.
14: Voordeelhuisjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen, al vanaf €84,75.

0: Time is Montreal. En hoe, dat vroegen ze gisteravond in Martini Plaza ook al voor. Hoe inderdaad, want Donar heeft een uitzonderlijk slechte avond beleefd. De Groningse basketballers gingen Martini Plaza met maar liefst 63-90 ten onder tegen het Belgische Spirou. Donar had juist een uitstekende start gemaakt in de competitie met 2 zegens op Belgische tegenstanders. Maar tegen de ploeg uit Charleroi lieten de Groningers het flink afweten gisteravond. Coach Jason Derulo was dan ook zeer ontevreden.
1: Het is soft, geen mentaliteit om te competen. En er is geen vechten. Dat was de meest teleurstellende ding. Er is geen vechten whatsoever. Maar ja, als coach, ja, het is één dat je moet, iedereen moet in de spiegel kijken. Myself ook. En even zien wat is aan haar. Maar dit is niet over basketball vanavond. Dit was niet basketball. Dit was gewoon wat is in jouw chest. En wat je wil als speler. Dit was, ja, dat was niet goed.
2: En het deed mij denken aan een wedstrijd waarin Donar een keer werd weggespeeld. In Europees verband volgens mij. En toen zei Drago Pasalic destijds hier. Die was technisch manager geloof ik. En die zei spelers moeten zich afvragen op dit moment of ze wel voor Donar willen spelen. Ja. Daar moest ik aan denken. Is dat ook zoiets? Gaat dat ook door jouw hoofd?
1: Ja. Dit club. Ik heb het verteld. Kijk, ik ken die club. En. Als je komt niet met je hart te spelen en met de juiste inzet, dit is niet de plek om te spelen. Dit is niet de plek voor de week, zeg maar. Maar geloof in hun. Alles ging mis, maar het was ook. Wij hebben niet, als ik zei, met de juiste mentaliteit op het veld gekomen.
2: In hoeverre heb je het geloof dat je die mentaliteit er weer in kunt krijgen bij deze jongens?
1: Dat is ook lastig, maar ik heb het al gezien.

0: park hier. Like, ik heb dit niet gezien dat we hebben zo snel opgegeven. Maar vanavond hebben wij best wel snel opgegeven. Dus dat is niet goed.
1: Je zei van ik moet zelf ook in de spiegel kijken. Is er dan nog iets waarvan je zegt van dat had ik misschien beter moeten doen?
0: 100%. There's iets. I mean, ik ben verantwoordelijk voor dit team. En als hij uit de kleedkamer komen met zo'n energie en mentaliteit, dan ja. Yeah. Ik ga niet de vinger op hun point wijzen of ja, ik ook. Maar ik moet even kijken wat ik ben aan het doen. Want zij nemen dingen niet serieus. Zij nemen wat wij willen doen serieus. En dat is wel, you see the resultaat van hem.
2: Harde woorden van Jason Russo, de coach van Donar, zei tegen Karel-Jan Buurke. Volgende thuiswedstrijd is op dinsdag 27 oktober. En zometeen, de Tweede Kamer wil opheldering over de gaswinning onder de Waddenzee, naar aanleiding van een rapport dat is verschenen. En Harmeijzer met het weer, na

0: Oh, en moving on up to 16 voor 8. Arma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Gaat de dag van vandaag op de dag van gisteren lijken?
1: Ja, denk ik wel. Ook al is er op dit moment toch wel enige sluierbewolking in de gusten. Toen was de zon toch eigenlijk al redelijk op tien aanwezig. Ik denk dat die sluierbewolking in eerste instantie nog wel een beetje een spuilbreker kan weten. Ja, en de zon moet nog opkomen. Dat duurt nog dikke 10 minuten. Ja, en dit moet er dan gewoon schien tot, nou ja, een dikke 5 over 6:30 van om. En nou ja, ik denk dat het al redelijk de ruimte kreeg. De wind wordt motig tot vrij krachtig. Komt door het zuidwesten. En de temperatuur loopt op richting 17, 18 graden. Vanavond en vannacht komt er meer bewolking. Zegt de temperatuur weg richting zo'n 13 tot 15 graden. En neemt de bewolking verder touw. Vanuit het noordwesten gaat het regen. En met een motige tot vrij krachtige zuidwest tot lote noordwestenwind. Wordt eerst nog zo'n 17 of 18 graden.
0: Dankjewel. De Tweede Kamer wil opheldering over de gaswinning onder de Waddenzee. Aanleiding is een nieuw advies van de Commissie voor de Milieueffectrapportage. Uit dat advies blijkt namelijk dat de NAM mogelijk al in 2029 of 2030 zou moeten stoppen met boren. En dat is jaren eerder dan de geplande einddatum van 2035. De zeespiegel zou namelijk sneller stijgen dan gedacht. Tjeerd Gorter is van de onafhankelijke commissie die de minister hierover adviseert. Hij zegt er het volgende over.
2: De bodem daalt door gaswinning en de bodem daalt relatief gezien door de zeespiegelstijging. En daar staat tegenover dat sedimentatie plaatsvindt. En dat is strak geregeld in hoeveel dat mag zijn. Dat is één toetsing en de andere is dat de natuur niet achteruit mag gaan. Dat is een Natura 2000 gebied. Dus de instandhoudingsdoelen moeten worden gehaald. En over 2025 hebben we gezien, het onderzoek is goed uitgevoerd en wij onderschrijven de conclusies. Dus zou je zeggen, inderdaad, die gaswinning kan doorgaan. Maar wat u zelf ook al zegt, we hebben ook geconstateerd dat de grenzen in zicht kunnen komen en dat de oorzaak daarvan ligt in een ander scenario wat wordt gehanteerd voor de zeespiegelstijging. Dus een ander uitgangspunt. Dus en voor 2024 leek het er eigenlijk op, nou, je kunt gewoon doorgaan met die gaswinning, want die grenzen komen niet in zicht. Maar als je uitgaat van meer zeespiegelstijging, dan kunnen die grenzen wel in zicht komen.
3: Ja, even voor de duidelijkheid, het probleem is dus niet de bodemdaling, maar de stijgende zeespiegel. En waarom is dat een probleem in dit geval?
2: Dat ligt er aan hoe je toetst. Ik zei net al, die zeespiegel stijgt. En daar wordt van een, ik meen nu van 3,6 millimeter per jaar uitgegaan. En de bodem daalt. Nou, dat is nog eens 2 of 3 millimeter. En dat mag niet meer zijn dan een millimeter of 5 à 6. Afhankelijk van het gebied waar je zit. Want die 5 à 6 millimeter, daar gaan ze vanuit, dat is de sedimentatiesnelheid. Dus dan blijft het gebied in balans. Maar als die zeespiegel te veel stijgt, ja, dan kom je daarboven. Dan houdt het de sedimentatiesnelheid niet meer bij. Of dus in hoeverre de bodem ophoogt dus.
3: En waarom is dat problematisch?
2: Dat is problematisch omdat dat dan weer effecten kan hebben op de natuur. Je kunt je voorstellen als het netto effect is dat je te veel daalt, dat er dan vogels in de problemen gaan komen omdat die niet meer kunnen broeden, omdat die platen gaan onderlopen. Of dan komen de natuurdoelstellingen in het geding en verliest het gebied natuurwaarde.
3: Ja, dus even voor mijn begrip, platen die nu af en toe droogvallen, die zouden dan vaker of misschien wel permanent onder water komen te staan.
2: Dat zou kunnen, maar we praten hier over millimeters. Dus voordat dat het geval is, dan dat duurt nog wel even. Maar dat is wel het principe. Ja, ja, dat klopt.
3: U zegt, het duurt nog wel even, maar als die gaswinning in het Waddengebied afgebouwd zou moeten worden, over welke termijn hebben we het dan?
2: Ja, er is nu vergunning voor het gaswinnen tot 2035. En als je heel simpel naar de grafiekjes van de NAM zelf kijkt, en die wij dus getoetst hebben, dan kom je eerder in de, dan ga je eerder de grens over. Dus en dan kom je al in 2029, 2030 in het ergste geval. Als je echt inderdaad van het slechtste geval uitgaat, kom je in de problemen.
0: Ja, Tjeerd Gorter is van de onafhankelijke commissie die de minister hierover adviseert. Hij was in gesprek met onze collega's van Omroep Friesland. Kamerlid Tjaukje van Oosterhout van Partij Pro heeft inmiddels hierover schriftelijke vragen gesteld aan staatssecretaris Debat van Klimaat en Groengroei. Wordt vervolgd dus.

0: Hartstikke bedankt. En wat latere versie van Peter Alemer en Roy Rienes Hoornseplas.
1: Lopend vuur.
0: Ja, de zon komt nu langzaam op. Het donker gaat over in licht. En dan heb je geen fietsverlichting meer nodig straks. Nu nog wel, denk ik, een beetje in die ochtendschemer. Maar we hebben dus veel avonden dat het donker is. Veel ochtenden dat het donker is. En toch zie je veel fietsers zonder goede fietsverlichting. En dat kan gewoon gevaarlijk zijn. Zeker als het regent bijvoorbeeld. Er moet meer gecontroleerd worden op fietsen zonder licht. Is ons lopend vuur. Wat komt er allemaal binnen, Sergej?
2: Daniel Siekman is het daar helemaal mee eens. Laat ze daar maar meer op controleren. Fietsers hebben vaak niet in de gaten dat je als automobilist, of dat een automobilist je niet goed kan zien. Zelf zit hij niet op de fiets, maar wel in de auto. En dan ook heeft hij de verlichting aan. Gewoon goede zichtbaarheid.
0: En de auto is dat zeker wel handig ook, ja.
2: Ja. Ja, nou ja, maar goed, ook overdag, hè, wanneer het licht is. Ja. Ja, dus dat is zeker handig. Romke Notenboom, die rijdt tegenwoordig ook op een e-bike. En heeft een goede fietsverlichting daarop. Vroeger wel ouderwets, de dynamo op de band. En dan begon hij wel eens te slippen. Nou, wat deed je dan even met de voet? Die dynamo weer op de band.
0: Ja, dat denk ik ook wel.
2: Het gevolg, een valpartij, omdat de dynamo gewoon in het wiel terecht kwam. Nou, wat dat betreft is hij er wel op vooruit gegaan.
0: Mooi. Ja, dat herinner ik me nog wel. Zonder valpartij dan, gelukkig. 050-3188-288. Stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Nou, 94% van de stemmen zegt eens, er moet meer gecontroleerd worden op fietsen zonder licht. Blijf stemmen, vinden we leuk. Doe je via rtvnoord.nl en de app van Noord. Straks naar achter praten we over de toekomst van het Werelderfgoedcentrum in Lauwerzoog. Moet de provincie toch bijleggen? In de Staten zijn partijen die dat vinden. En Joyce is op pad, ook in het donker, voor Worstrijdse. Nu Steve Wonder.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
7: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.

0: Het is nu 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij wielerploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, heerst een angstcultuur. Blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Ze spraken met ruim 70 renners, oudrenners en medewerkers van de ploeg, onder wie Martijn Tusveld.
2: Ik had het gevoel dat ik belangrijk was voor de ploeg, maar dat ik niet gewaardeerd werd en ik had ook geen idee hoe ik dat om kon keren. Die periode heb ik veel depressieve gedachten gehad en ook gedacht om zelf wat aan te doen.
1: Er golden zeer strenge regels binnen de wielerploeg en wie kritiek had werd uitgesloten. Picnic PostNL wil er niet op reageren. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het OM hebben moederbedrijf Ahold wel gevraagd om dat te doen, omdat het nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. De gemeenteraadsleden en lokale kandidaten van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze racistisch, seksistisch en gewelddadig zich uitlieten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van Channel 4 is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar. Maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Een paar jaar geleden werd wel bericht dat Noord-Korea als eis had gesteld dat China alles zou betalen. En dat dat toch voor China een brug te ver was.
1: Volgens experts wilde Noord-Korea voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu de landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Het weer, eerst veel zon. Vanmiddag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

5 Deutsche Volk! Wenn du die

0: Het is nu 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op dat bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. EU-leiders overleggen vandaag in Brussel over de steun aan Oekraïne en de nieuwe Europese begroting en hoge energieprijzen. Vooral de begroting is een belangrijk agendapunt vanwege verkiezingen in een aantal grote Europese landen. EU-leiders voelen haast, zegt EU-redacteur Roemer Ockhuizen.
2: Dus je merkt dat ze hier in Brussel het gevoel hebben van ja, het is nu al lastig. Laten we maar proberen er voor die verkiezingen uit te komen. Zodat we niet volgend jaar in nog grotere problemen komen.
1: Om tot een begrotingsakkoord te komen moeten alle EU-landen akkoord gaan. Het lijkt deze top nog niet te gaan gebeuren. In de Turkse stad Istanbul zijn 2 mensen omgekomen bij hevige overstromingen. Istanbul heeft te maken met extreem zware regenval. Op beeld is te zien dat auto's door de straten drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen in Istanbul blijven vanwege het extreme weer dicht. Wielrenners en stafleden van de ploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, voelen zich al jaren onveilig. Uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier blijkt dat er een angstcultuur heerst. Dat herkent ook voormalig trainer Adriaan Helmantel.
3: Je werkt met mensen die op het hoogste niveau een sport bedrijven en op het hoogste niveau die sporters ondersteunen. Het zijn geen machines.
1: Wielrenners hadden te maken met strenge regels en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. Picnic PostNL wil zelf niet reageren. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
10: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
11: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
12: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar 1 ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
13: Start de motor. De boerderij wacht.
14: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
15: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
16: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven. Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
17: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Binnenkort op skivakantie? Kom dan eens binnenkijken bij de wintersportshow van De Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. De Velde, buitengewoon goed.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: Het is nu 10 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij hevige overstromingen in Istanbul in Turkije zijn zeker 2 doden gevallen. Een jongen van 14 overleed nadat hij werd geëlektrocuteerd toen hij door waterplassen liep. Het andere slachtoffer werd meegesleurd door het water en viel met zijn hoofd op de stoep. De overstromingen komen door zware regenval. Op beelden is te zien dat auto's door de straten van Istanbul drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen blijven vanwege het extreme weer dicht. Er heerst al jaren een angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL, die eerder Team Sunweb heette. Wielrenners kregen met strenge regels te maken en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oudrenners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelden of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. De Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. Picnic PostNL zelf wil er niet op reageren. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op het bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. In Pakistan zijn minstens 27 scholieren en een lerares omgekomen toen het dak van een school instortte. Het gebeurde in de stad Peshawar in het noordwesten van Pakistan. Volgens Pakistanse media zijn er meer dan 30 gewonden, van wie een deel ernstig. Er zitten nog kinderen vast onder het puin. Reddingsteams proberen ze te bereiken. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
10: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar Jort.nl. Jort met dubbel T.
11: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Ah.
13: Oeh, gaat het?
12: Dan moet hier echt licht komen.
14: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl. Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
15: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding.
0: lekkere warmte.
13: Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
15: Hockeyen, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Binnenkort op skivakantie? Kom dan eens binnenkijken bij de Wintersportshow van De Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. De Velde, buitengewoon goed!
1: Het is nu 11 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Premier Jette roept de EU-leiders op om Oekraïne meer te steunen met geld en militaire middelen. Aan het begin van de EU-top in Brussel zei Jette dat de steun van veel lidstaten achterblijft. Ook de Amerikanen doen volgens de premier te weinig. De Oekraïnse president Zelensky klaagt over trage verbindingen met Starlink, het satellietsysteem van Elon Musk. Daardoor weet Oekraïne niet op tijd dat er Russische raketten aankomen. Ook de dieselovereenkomst tussen Trump en Poetin zit Zelensky dwars. Bij een brand in Berkel en Roderijs is een autobedrijf compleet verwoest. Er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. De brand brak halverwege de nacht uit. Er kwam ook veel rook vrij. In hetzelfde pand woedde 2 jaar geleden ook al een felle brand. Toen die was geblust, werd een overleden man van 20 en spullen voor het produceren van drugs gevonden. Volgens de politie zijn er dit keer in de loods geen bijzonderheden gevonden. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar, maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars. Volgens experts wilde het land voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu beide landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Vlak daarvoor stonden er aan de Chinese kant al vrachtwagens in de file om als eerste de brug over te gaan. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI hun modellen aanpast. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je daar geld voor krijgen. Hoe dat kan? Bedrijven die brandstof verkopen moeten zorgen voor minder CO2-uitstoot. Jouw elektrische kilometers zijn daardoor geld waard. Lekker Laden regelt het voor je. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Scherp zien. Zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
11: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar Jort.nl. Jort met dubbel T.
12: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
13: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
14: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
15: Van wereldclubs tot verborgen parels.
14: FCSurprise.nl.
16: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.

In de Pakistanse stad Peshawar is het dak van een school ingestort. Daarbij zijn zeker 28 leerlingen onder de 13 jaar en een lerares om het leven gekomen. Er zouden zeker 40 kinderen gewond zijn geraakt. Hulpdiensten zijn nog bezig om leerlingen onder het puin vandaan te halen. De Pakistanse premier Sharif heeft zijn steun uitgesproken aan de nabestaanden en de gewonden. Omdat Rusland het bestand blijft negeren, hervat Oekraïne de beschietingen op Rusland na 3 dagen. President Zelensky heeft de zaak nog niet besproken met de Amerikaanse president Trump. Die kondigde afgelopen zondag ineens een wapenstilstand aan waarbij Oekraïne en Rusland elkaars energiesector met rust zouden laten. Zelensky werd erdoor verrast, maar was bereid mee te werken als ook Rusland dat zou doen. Rusland ging gewoon door met de beschietingen. Zeker 2 doden in de Turkse stad Istanbul door de zwaarste regenval sinds 1985. Een tiener werd in een waterpoel geëlektrocuteerd, mogelijk door een gebroken stroomkabel. Een volwassen man werd meegesleurd door het water en kwam met zijn hoofd op de stoep terecht. Hij overleed op weg naar het ziekenhuis. In delen van Istanbul is bijna 25 centimeter water gevallen. Auto's drijven door de straten, tunnels en metrostations zijn ondergelopen. De autoriteiten van Istanbul roepen iedereen op om alleen naar buiten te gaan als het echt niet anders kan. In Zaandam is vanochtend brand uitgebroken in een flat bij het opladen van een fietsaccu. 3 bewoners moesten naar het ziekenhuis voor verdere controle en omdat ze rook hebben ingeademd. Het vuur is inmiddels geblust. Ook de 2 huisdieren zijn veilig. Een woordvoerder van de veiligheidsregio adviseert om geen fietsaccu's binnen het huis op te laden. En al zeker niet 's nachts als je er geen zicht op hebt. Het weer. Vanmiddag zonnig met wat sluierwolken en warmer dan normaal van de tijd van het jaar. Met maxima tussen de 17 en 21 graden bij een matige zuidenwind.

0: is nu 12 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen op internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af. Dat kwam door een hackaanval. Ahold zelf blijft spreken van een cybersecurity incident. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Wielerploeg Picnic PostNL zegt zich niet te herkennen in de berichten over een angstcultuur binnen de ploeg. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oud-renners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelen of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. Ook de Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. In een verklaring schrijft Picnic PostNL dat het de berichten serieus neemt en een onafhankelijk onderzoek instelt naar de cultuur binnen de organisatie. In de aanloop naar de wedstrijd Hajduk Split tegen Ajax zijn vannacht in Kroatië bijna 60 mensen aangehouden. In Split, waar de wedstrijd wordt gespeeld, is het al dagen onrustig. En gisteren werden 18 Ajax-supporters opgepakt. Of er vannacht ook Ajax-fans bij waren, is niet bekend. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
10: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
11: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
12: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
15: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Binnenkort op skivakantie? Kom dan eens binnenkijken bij de Wintersportshow van De Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. De Velde, buitengewoon goed.
17: Het geluid van Oost-Groningen.
18: Lunchtijd.

In de Pakistanse stad Peshawar is het dak van een school ingestort. Daarbij zijn zeker 28 leerlingen onder de 13 jaar en een lerares om het leven gekomen. Er zouden zeker 40 kinderen gewond zijn geraakt. Hulpdiensten zijn nog bezig om leerlingen onder het puin vandaan te halen. De Pakistanse premier Sharif heeft zijn steun uitgesproken aan de nabestaanden en de gewonden. Omdat Rusland het bestand blijft negeren, hervat Oekraïne de beschietingen op Rusland na 3 dagen. President Zelensky heeft de zaak nog niet besproken met de Amerikaanse president Trump. Die kondigde afgelopen zondag ineens een wapenstilstand aan, waarbij Oekraïne en Rusland elkaars energiesector met rust zouden laten. Zelensky werd erdoor verrast, maar was bereid mee te werken als ook Rusland dat zou doen. Rusland ging gewoon door met de beschietingen. Zeker 2 doden in de Turkse stad Istanbul door de zwaarste regenval sinds 1985. Een tiener werd in een waterpoel geëlektrocuteerd, mogelijk door een gebroken stroomkabel. Een volwassen man werd meegesleurd door het water en kwam met zijn hoofd op de stoep terecht. Hij overleed op weg naar het ziekenhuis. In delen van Istanbul is bijna 25 centimeter water gevallen. Auto's drijven door de straten, tunnels en metrostations zijn ondergelopen. De autoriteiten van Istanbul roepen iedereen op om alleen naar buiten te gaan als het echt niet anders kan. In Zaandam is vanochtend brand uitgebroken in een flat bij het opladen van een fietsaccu. 3 bewoners moesten naar het ziekenhuis voor verdere controle en omdat ze rook hebben ingeademd. Het vuur is inmiddels geblust. Ook de 2 huisdieren zijn veilig. Een woordvoerder van de veiligheidsregio adviseert om geen fietsaccu's binnen het huis op te laden. En al zeker niet 's nachts als je er geen zicht op hebt. Het weer. Vanmiddag zonnig met wat sluierwolken en warmer dan normaal van de tijd van het jaar. Met maxima tussen de 17 en 21 graden bij een matige zuidenwind.

0: Het is nu 1 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de kust van Roemenië zijn gisteravond en vannacht twee commerciële vrachtschepen in brand gevlogen na mogelijk Russische drone-aanvallen. Ze lagen voor anker in de Zwarte Zee. 7 bemanningsleden worden nog vermist. De rest van de bemanning is in veiligheid gebracht. Het is al langer onrustig in de Zwarte Zee, waaraan ook Oekraïne en Rusland liggen. Gisteren werden twee schepen aangevallen voor de kust van Bulgarije. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. De beurzen in Japan en Zuid-Korea zijn hard onderuit gegaan. Vooral de chipbedrijven gingen in de uitverkoop en trokken de beurzen naar beneden. Op de Zuid-Koreaanse beurs ging het zo hard dat de handel 20 minuten werd stilgelegd. Beleggers vragen zich af of de torenhoge beloftes van AI-bedrijven wel waargemaakt kunnen worden. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen via internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af vanwege een hackaanval. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen en dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Valt jouw bedrijf niet op tussen alle reclame? Smit Media Solutions ontzorgt je van A tot Z in print en sign. Drukwerk, ledschermen, 3D-hologrammen, displays, vlaggen en spandoeken, autoreclame en beursstands. Vraag nu gratis advies aan via smitmediasolutions.nl. Smit met een D. Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op Andymeister.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
8: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
9: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
10: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
11: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
12: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
0: geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
13: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Binnenkort op skivakantie? Kom dan eens binnenkijken bij de wintersportshow van De Velden. Kijk op tevelden.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. De Velden, buitengewoon goed!
1: Het is nu 2:00.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Japanse bedrijven gaan miljarden investeren in de bouw van 2 chipfabrieken in de Verenigde Staten. Die worden eigendom van de Amerikaanse overheid en Japanse investeerders. Een plan is onderdeel van een grotere deal tussen Japan en de regering Trump. Japan investeert de komende jaren in totaal 550 miljard dollar in de VS... in ruil voor president Trumps belofte om importheffingen op Japanse goederen te verlagen. Harry Lafrijze is voor de 5e keer wereldkampioen keirin geworden. Op de WK baanwielrennen in Shanghai kwam hij met overmacht als eerste over de streep. 5 wereldtitels is een record. Gisteren won Lafrijze ook de teamsprint met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland. Het weer nog. Zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht. Later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Valt jouw bedrijf niet op tussen alle reclame? Smit Media Solutions ontzorgt je van A tot Z in print en sign. Drukwerk, ledschermen, 3D-hologrammen, displays, vlaggen en spandoeken, autoreclame en beursstands. Vraag nu gratis advies aan via smitmediasolutions.nl. Smit met een D.
5: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
8: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
12: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
13: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
14: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
15: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
16: Van wereldclubs tot verborgen parels.
15: FCSurprise.nl.
17: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
18: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.

In de Pakistanse stad Peshawar is het dak van een school ingestort. Daarbij zijn zeker 28 leerlingen onder de 13 jaar en een lerares om het leven gekomen. Er zouden zeker 40 kinderen gewond zijn geraakt. Hulpdiensten zijn nog bezig om leerlingen onder het puin vandaan te halen. De Pakistanse premier Sharif heeft zijn steun uitgesproken aan de nabestaanden en de gewonden. Omdat Rusland het bestand blijft negeren, hervat Oekraïne de beschietingen op Rusland na 3 dagen. President Zelensky heeft de zaak nog niet besproken met de Amerikaanse president Trump. Die kondigde afgelopen zondag ineens een wapenstilstand aan, waarbij Oekraïne en Rusland elkaars energiesector met rust zouden laten. Zelensky werd erdoor verrast, maar was bereid mee te werken als ook Rusland dat zou doen. Rusland ging gewoon door met de beschietingen. Zeker 2 doden in de Turkse stad Istanbul door de zwaarste regenval sinds 1985. Een tiener werd in een waterpoel geëlektrocuteerd, mogelijk door een gebroken stroomkabel. Een volwassen man werd meegesleurd door het water en kwam met zijn hoofd op de stoep terecht. Hij overleed op weg naar het ziekenhuis. In delen van Istanbul is bijna 25 centimeter water gevallen. Auto's drijven door de straten, tunnels en metrostations zijn ondergelopen. De autoriteiten van Istanbul roepen iedereen op om alleen naar buiten te gaan als het echt niet anders kan. In Zaandam is vanochtend brand uitgebroken in een flat bij het opladen van een fietsaccu. 3 bewoners moesten naar het ziekenhuis voor verdere controle en omdat ze rook hebben ingeademd. Het vuur is inmiddels geblust. Ook de 2 huisdieren zijn veilig. Een woordvoerder van de veiligheidsregio adviseert om geen fietsaccu's binnen het huis op te laden. En al zeker niet 's nachts als je er geen zicht op hebt. Het weer. Vanmiddag zonnig met wat sluierwolken en warmer dan normaal van de tijd van het jaar. Met maxima tussen de 17 en 21 graden bij een matige zuidenwind.

mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.

De beste hits en feel-good classics. Dit is Groningen 1.

0: Het is nu 3:00.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk heeft het Openbaar Ministerie celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar geëist voor poging tot doodslag. Ze worden ervan verdacht vorig jaar samen met een stel anderen een Haarlemse tiener zwaar te hebben mishandeld in Beverwijk. De 17-jarige jongen zou zijn uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd zijn geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Boven de Eemshaven zijn afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn. Daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is het vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Het is vanaf vandaag verboden om alcohol te drinken op alle Duitse treinstations. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil met het verbod de veiligheid op stations verbeteren. Volgens het bedrijf waren er afgelopen jaar duizenden geweldsincidenten. Het verbod geldt voor alle 5400 stationsgebouwen en de perrons. Uitzonderingen gelden er voor restaurants, cafés en voor in de treinen zelf, waarin DB wel drank blijft verkopen. Het spoorbedrijf benadrukt dat het verbod ook geldt op feestdagen en tijdens evenementen. Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn voor het eerst sinds hun terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk weer samen in het openbaar verschenen. Ze brachten een bezoek aan liefdadigheidsorganisaties in de stad Nottingham. Er waren veel mensen op afgekomen. Harry en Meghan woonden de laatste jaren in de VS. Deze zomer verhuisden ze terug naar Engeland. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Scherp zien. Zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
11: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
13: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

De beste hits en feel good classics. Dit is Groningen 1.

In de Pakistanse stad Peshawar is het dak van een school ingestort. Daarbij zijn zeker 28 leerlingen onder de 13 jaar en een lerares om het leven gekomen. Er zouden zeker 40 kinderen gewond zijn geraakt. Hulpdiensten zijn nog bezig om leerlingen onder het puin vandaan te halen. De Pakistanse premier Sharif heeft zijn steun uitgesproken aan de nabestaanden en de gewonden. Omdat Rusland het bestand blijft negeren, hervat Oekraïne de beschietingen op Rusland na 3 dagen. President Zelensky heeft de zaak nog niet besproken met de Amerikaanse president Trump. Die kondigde afgelopen zondag ineens een wapenstilstand aan, waarbij Oekraïne en Rusland elkaars energiesector met rust zouden laten. Zelensky werd erdoor verrast, maar was bereid mee te werken als ook Rusland dat zou doen. Rusland ging gewoon door met de beschietingen. Zeker 2 doden in de Turkse stad Istanbul door de zwaarste regenval sinds 1985. Een tiener werd in een waterpoel geëlektrocuteerd, mogelijk door een gebroken stroomkabel. Een volwassen man werd meegesleurd door het water en kwam met zijn hoofd op de stoep terecht. Hij overleed op weg naar het ziekenhuis. In delen van Istanbul is bijna 25 centimeter water gevallen. Auto's drijven door de straten, tunnels en metrostations zijn ondergelopen. De autoriteiten van Istanbul roepen iedereen op om alleen naar buiten te gaan als het echt niet anders kan. In Zaandam is vanochtend brand uitgebroken in een flat bij het opladen van een fietsaccu. 3 bewoners moesten naar het ziekenhuis voor verdere controle en omdat ze rook hebben ingeademd. Het vuur is inmiddels geblust. Ook de 2 huisdieren zijn veilig. Een woordvoerder van de veiligheidsregio adviseert om geen fietsaccu's binnen het huis op te laden. En al zeker niet 's nachts als je er geen zicht op hebt. Het weer. Vanmiddag zonnig met wat sluierwolken en warmer dan normaal van de tijd van het jaar. Met maxima tussen de 17 en 21 graden bij een matige zuidenwind.

0: Het is nu 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Volgens Defensie is het de bedoeling om de Europese nucleaire afschrikking te versterken, naast de afschrikking met conventionele wapens. Tot nu toe kijken Nederland en andere landen voor kernwapens vooral naar Amerika. President Macron wil dat Europese NAVO-landen zelf meer doen. Het zou kunnen betekenen dat Franse kernwapens in andere Europese landen worden gestationeerd. Boven de Eemshaven zijn de afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn, daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust werd veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk, Beverwijk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. En het is dan nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
7: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
8: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar 1. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
9: Ah!
10: Oeh, gaat het?
9: Er moet hier echt licht komen.
11: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl. Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar 1 ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
0: mag.
10: Wat mag?
0: Je weet wel, Mac.
13: Hè? Ja!
0: Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
15: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
16: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

In de Pakistanse stad Peshawar is het dak van een school ingestort. Daarbij zijn zeker 28 leerlingen onder de 13 jaar en een lerares om het leven gekomen. Er zouden zeker 40 kinderen gewond zijn geraakt. Hulpdiensten zijn nog bezig om leerlingen onder het puin vandaan te halen. De Pakistanse premier Sharif heeft zijn steun uitgesproken aan de nabestaanden en de gewonden. Omdat Rusland het bestand blijft negeren, hervat Oekraïne de beschietingen op Rusland na 3 dagen. President Zelensky heeft de zaak nog niet besproken met de Amerikaanse president Trump. Die kondigde afgelopen zondag ineens een wapenstilstand aan waarbij Oekraïne en Rusland elkaars energiesector met rust zouden laten. Zelensky werd erdoor verrast, maar was bereid mee te werken als ook Rusland dat zou doen. Rusland ging gewoon door met de beschietingen. Zeker 2 doden in de Turkse stad Istanbul door de zwaarste regenval sinds 1985. Een tiener werd in een waterpoel geëlektrocuteerd, mogelijk door een gebroken stroomkabel. Een volwassen man werd meegesleurd door het water en kwam met zijn hoofd op de stoep terecht. Hij overleed op weg naar het ziekenhuis. In delen van Istanbul is bijna 25 centimeter water gevallen. Auto's drijven door de straten, tunnels en metrostations zijn ondergelopen. De autoriteiten van Istanbul roepen iedereen op om alleen naar buiten te gaan als het echt niet anders kan. In Zaandam is vanochtend brand uitgebroken in een flat bij het opladen van een fietsaccu. 3 bewoners moesten naar het ziekenhuis voor verdere controle en omdat ze rook hebben ingeademd. Het vuur is inmiddels geblust. Ook de 2 huisdieren zijn veilig. Een woordvoerder van de veiligheidsregio adviseert om geen fietsaccu's binnen het huis op te laden. En al zeker niet 's nachts als je er geen zicht op hebt. Het weer. Vanmiddag zonnig met wat sluierwolken en warmer dan normaal van de tijd van het jaar. Met maxima tussen de 17 en 21 graden bij een matige zuidenwind.

0: Het is nu 5:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ja 21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als een aantal eisen voor het asielbeleid wordt ingewilligd. De partijen willen een harde toezegging dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen zoals in de spreidingswet staat. Verder eisen ze dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. Asielminister Van den Brink zegt dat aan veel punten al wordt gewerkt en dat hij verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd. Het Nederlandse medium Raam op Rusland is door Moskou tot ongewenste organisatie verklaard. Dat betekent dat Rusland de stichting ziet als een bedreiging voor de staat. Het nieuwe stempel is vooral riskant voor lokale journalisten die voor het platform werken. Rusland heeft inmiddels een lijst van 420 ongewenste organisaties. Het Pentagon gaat de executie van een militair toch niet live uitzenden, zegt president Trump. De militair die in 2009 op een basis in Texas 13 mensen doodschoot, wordt in december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Defensieminister Hegseth zei dat dat live zou worden uitgezonden. Maar Trump draait het plan terug omdat veel mensen zoiets niet willen zien. De spookrijder die zaterdagmiddag omkwam bij een ongeluk op de A2 bij Breukelen was onder het rijden onwel geworden, dat zegt de politie na onderzoek. De spookrijder kwam op de andere baan terecht en botste op 2 auto's. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde werd af en toe aan de officiële tijd toegevoegd om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Het weer, zon, later wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
7: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
8: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel, Mac.
13: Hè?
12: Ja! Mac is back.
0: Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mag, geweldig lopen gegarandeerd.
13: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
14: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

In de Pakistanse stad Peshawar is het dak van een school ingestort. Daarbij zijn zeker 28 leerlingen onder de 13 jaar en een lerares om het leven gekomen. Er zouden zeker 40 kinderen gewond zijn geraakt. Hulpdiensten zijn nog bezig om leerlingen onder het puin vandaan te halen. De Pakistanse premier Sharif heeft zijn steun uitgesproken aan de nabestaanden en de gewonden. Omdat Rusland het bestand blijft negeren, hervat Oekraïne de beschietingen op Rusland na 3 dagen. President Zelensky heeft de zaak nog niet besproken met de Amerikaanse president Trump. Die kondigde afgelopen zondag ineens een wapenstilstand aan waarbij Oekraïne en Rusland elkaars energiesector met rust zouden laten. Zelensky werd erdoor verrast, maar was bereid mee te werken als ook Rusland dat zou doen. Rusland ging gewoon door met de beschietingen. Zeker 2 doden in de Turkse stad Istanbul door de zwaarste regenval sinds 1985. Een tiener werd in een waterpoel geëlektrocuteerd, mogelijk door een gebroken stroomkabel. Een volwassen man werd meegesleurd door het water en kwam met zijn hoofd op de stoep terecht. Hij overleed op weg naar het ziekenhuis. In delen van Istanbul is bijna 25 centimeter water gevallen. Auto's drijven door de straten, tunnels en metrostations zijn ondergelopen. De autoriteiten van Istanbul roepen iedereen op om alleen naar buiten te gaan als het echt niet anders kan. In Zaandam is vanochtend brand uitgebroken in een flat bij het opladen van een fietsaccu. 3 bewoners moesten naar het ziekenhuis voor verdere controle en omdat ze rook hebben ingeademd. Het vuur is inmiddels geblust. Ook de 2 huisdieren zijn veilig. Een woordvoerder van de veiligheidsregio adviseert om geen fietsaccu's binnen het huis op te laden. En al zeker niet 's nachts als je er geen zicht op hebt. Het weer. Vanmiddag zonnig met wat sluierwolken en warmer dan normaal van de tijd van het jaar. Met maxima tussen de 17 en 21 graden bij een matige zuidenwind.

0: Het is nu 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de wachtlijst voor stroomaansluitingen zijn datacenters goed voor een derde van het aangevraagde verbruik. De netbeheerders zeggen tegen Nieuwsuur dat het gaat om 15 gigawatt, net zoveel als het verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland vindt dat het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is en onder welke voorwaarden. JA21 en de SGP willen dat het kabinet zwart op wit belooft dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen. Komt die belofte er niet, dan zijn de partijen niet bereid het belastingplan aan een meerderheid te helpen. Ze eisen ook dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. In Istanbul in Turkije is een derde dode gevallen na de hevige overstromingen. 4 mensen worden nog vermist. De autoriteiten hebben bijna 10.000 hulpoproepen gekregen vanwege het noodweer. De overstromingen komen door zware regenval. De komende dagen wordt nog veel meer regen verwacht. Scholen en overheidsgebouwen blijven dicht. Inwoners worden opgeroepen om zoveel mogelijk binnen te blijven. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem. Harry Lavrijsen heeft zijn 22e wereldtitel in zijn loopbaan gehaald. Hij werd op de WK baanwielrennen in Shanghai wereldkampioen op de keirin. Hij was met overmacht de snelste. Op dit onderdeel is het zijn 5e titel. Gisteren won Lavrijsen al de teamsprint. Het weer. Vanuit het westen meer bewolking, maar wel droog. Vannacht is het een graad of 13. Morgen eerst nog geregeld zon en vrij zacht. Later regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je kon Groningen 1 al beluisteren via de radio. Bekijken op televisie en het laatste nieuws checken via onze website. Maar nu is er de Groningen 1-app. Bekijk het laatste regionale nieuws, check het weerbericht uit jouw regio en luister mee naar onze radioprogramma's. Dan mis je niks van Groningen 1. Download de app in de Google Play Store en in de App Store. En blijf op de hoogte met alles wat er speelt in Oost-Groningen.

0: Weer dinsdagavond kort na zessen. Dit is Tony's Popuur. Presentatie Tony Klaasens.
1: Goedenavond allemaal op deze dinsdagavond en welkom bij de live-uitzending van Tony's Popuur vanuit de studio in Vlagtwedde van Radio Westerwolde. Ja, vandaag weer een live-uitzending uit de studio en de aftrap was natuurlijk voor Neil Young met het nummer Rocking in a Free World. En wat gaan we allemaal nog meer doen in dit uur? Wel nu, natuurlijk staan we stil bij Bruce Springsteen. Hij trad op in Nederland, 2 keer maar liefst. En natuurlijk laat ik iets van zijn werk horen. Ook Patti Smith, zij komt ook voorbij. En Phyllis Green. Nou, ik zou zeggen, variatie genoeg in dit uur. Ook twee Nederlandstalige bands. Onder andere The Scene en ook Welen. En natuurlijk ook weer de rubriek in de Spotlight, waar nieuw uitgekomen werk, een album of een single nader wordt toegelicht. En vandaag is dat het album van Green Day. Veel luisterplezier allemaal en we gaan verder met de Bee Gees. Ze zijn een legendarische band opgericht in 1958, bestaande uit de broers Barry, Robin en Maurice Gibb. Hier is Words.

En dat waren de Bee Gees met het nummer Words. En ja, ik zei het al, hè, hij was in het Goffertpark en gaf 2 concerten. En elk concert duurde maar liefst 3 uur ongeveer. En zelf mocht ik daar ook getuige van zijn. En er werd vol lof geschreven door de media over beide optredens. En zoals gezegd, Bruce Springsteen, hij kwam, hij zag en hij overwon met speelsgemak de Goffertweide. De bijna 75-jarige rocker, die had er ontzettend veel zin in. En het nummer wat hij onder andere speelde was deze.

0: De godmother of punk, zo wordt zij genoemd. En ik heb het natuurlijk over Patti Smith. En je hoort het nummer Free Money. En Patti Smith staat natuurlijk bekend om haar rauwe, expressieve zangstijl. En poëtische en soms ook zeker confronterende teksten. En wil je haar zien optreden, dan zou dat maar zo kunnen. Want zij treedt dit jaar op in Weert. En dat is bij het Bospop in Weert, zoals ik al zei. En zij vervangt de band Hurt, die de show heeft gecanceld. Dan zijn we nu al toe aan de rubriek in de Spotlight. En we blijven steken bij een Amerikaanse punk rock band die in 1987 werd opgericht. Ze zijn een van de meest succesvolle punk rock bands en hebben een grote invloed gehad op de punkpopmuziek. En Savios, dat is het 14e studioalbum en dat werd uitgebracht op 19 januari dit jaar. Hier is Green Day.
1: Nieuw.

0: Ja, en toen was dat in één keer afgelopen. Quicksilver, why do you love me? En dan gaan we naar een Ierse singer-songwriter... die vooral bekend is vanwege zijn succesvolle hits in de jaren 70. En een van zijn bekendste nummers dat hij zelf schrijft... is Nothing Rhymed. Hier is Gilbert.
1: Dit is Radio Westerwolde.

Ja, Seven Drunken Nights. Moet er niet aan denken, eerlijk gezegd. Maar dit is ook weer typisch zo'n traditioneel Ierse volksliedje. Dat beroemd is geworden door verschillende uitvoeringen door folkbands. Waaronder dus de Dubliners. Maar je hoorde Fiddler's Green. En dat is geen Ierse, maar dat is een Duitse folkband. Die bekend staat om hun opzwepende en energieke uitvoeringen van traditionele en moderne volkmuziek. Dan zijn we toegekomen aan het gedeelte wat het Nederlandse, wat de Nederlandse plaat betreft. En we gaan zo dadelijk beginnen met de zanger T. Lau. Hij was natuurlijk van de band The Scene, die het prachtige nummer Iedereen is van de wereld uitbracht. En als we ook daar allemaal hetzelfde over denken, iedereen is van de wereld, dan zou het een stuk vreedzamer zijn op deze aardbol. En na The Scene is het Waylon. En in het tweede liedje van deze Nederlandse artiest, die in 2008 doorbrak met zijn album Wicked Ways. En daarna heeft hij met Ilse de Lange het duo The Common Linnets gevormd. En deden ze mee aan het Eurovisie Songfestival. Maar als solo-artiest vertegenwoordigde hij Nederland ook op het Eurovisie Songfestival. En dat was in 2018. Hij zong niet het liedje wat je zo dadelijk gaat horen. Maar eerst Iedereen is van de wereld.

Thanks, but no thanks. En dat was Waylon. En ja, dit nummer koos hij niet voor het Songfestival, waar hij overigens de 18e plaats wist te behalen. Maar critici die waren toch wel van mening dat dit nummer wellicht op een hogere positie was geëindigd. En ja, ik moet eigenlijk zeggen, ik ben het daar wel mee eens. Ik vind het een prachtig mooi nummer. Het was Waylon. Het volgende nummer, Whiskey on You, gaat over het loslaten van een stuk gelopen relatie en het besluit om geen tijd of tranen meer te verspillen aan de ex-geliefde. Het nummer dat werd uitgebracht in 2022 en benadrukt in het refrein om geen whisky meer op jou te verspillen. Hier is de opkomende Amerikaanse countryzanger en

0: songwriter die bekendheid heeft gekregen met zijn krachtige stem en emotionele teksten. Luister naar Nate Smith.
1: Dit is Radio Westerwolde met Toon.

Ja, 60 jaar is inmiddels. Deze Tracy Chapman. En je hoorde het nummer Fast Car. En andere hele grote hits van haar waren natuurlijk Baby, Can I Hold You? En Give Me One Reason. En het nummer Fast Car, dat gaat over de armoede. En het harde werken wat deze vrouw moet doen. En zij wil dan ook deze armoede ontvluchten. En in 1988 werd dit nummer een gigantisch grote hit. Dan hebben we nog een plaatje klaarstaan van John Mayer. En de plaat die je zo dadelijk gaat horen is Last Train Home. En ja, John Mayer, dat is een Amerikaanse singer-songwriter en gitarist die doorbrak in het begin van de jaren 2000 met zijn album Room for Squares. Hij staat bekend om zijn virtueuze gitaarspel, soulvolle stem en zijn vermogen om verschillende muziekstijlen zoals pop, rock, blues en country te combineren. Hier is Last Train Home.

Ja, het eerste uurtje zit er weer op voor vandaag. Maar niet getreurd, na de break ben ik er ook nog. En ik zou zeggen, blijf luisteren, neem een kop koffie of iets anders. En wat mij betreft, tot zo dadelijk na de break.

0: Het is nu 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. In Alkmaar is de Europa League-wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva begonnen, zonder Israëlische fans in het stadion. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, begeleid door een grote politiemacht. Het protest verliep zonder noemenswaardige incidenten. Het fietsmerk Sparta is verkocht aan de Chinees-Nederlandse fietsenfabrikant Tenways. Dat melden de curatoren van het failliete moederbedrijf Axel. Het merk Sparta blijft bestaan. Eerder werden de merken Koga, Babu en Batavus verkocht aan een investeerder uit Singapore. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde was af en toe nodig om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Maar hij is volgens deze wetenschapper ook lastig.
2: Het invoeren van zo'n stapje van de seconde, dat is heel vervelend. Want het is bijna onmogelijk om dat over de hele wereld precies allemaal op hetzelfde moment te doen. En daarom hebben we besloten van liever hebben we die schrikkelseconde niet.
1: Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Zangeres Floor Jansen verlaat de Finse band Nightwish. Ze wil zich na 13 jaar richten op haar solocarrière. Nightwish is een symfonische metalband die wereldwijd volle zalen trekt. De 45-jarige Jansen heeft al een soloalbum uitgebracht, deed mee aan het tv-programma Beste Zangers en won de popprijs. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Popuur met Tony Klaasens.
1: Ja, goedenavond en welkom terug bij het tweede gedeelte van de live-uitzending van Tony's Popuur vanuit de studio in Vlagwedde van uiteraard Radio Westerwolde. De aftrap was voor CCR, oftewel Creedence Clearwater Revival met het nummer Born on the Bayou. En wat kun je nog meer horen in dit tweede gedeelte? Onder andere Sia en we hebben ook een Nederlandstalige plaat van Frank Boeien. Ik zou zeggen ook voor dit tweede gedeelte allemaal heel veel luisterplezier. Hier is de Australische zangeres Sia met het nummer Unstoppable.

Ja, alternatief kun je dit zeker noemen. Dit is een plaat van de jonge band uit Amsterdam, Cloctopus, heette ze. En het nummer wat je hoorde is St. John. En de band die hanteert een unieke en gevarieerde muzikale stijl. En ze brachten hun debuutalbum uit op 15 maart jongstleden. En het nummer St. John valt op door zijn akoestische stijl en grimmige toon. Het volgende nummer wat klaar staat is Last Night van de Amerikaanse rockband The Strokes. En dat nummer werd uitgebracht in het jaar 2001 als de tweede single van hun eerste album Is This It. En dat werd al snel een heel groot succes. Het nummer vertoont invloeden van verschillende oudere rockbands. En critici hebben vergelijkingen gemaakt met het werk van Tom Petty en de Heartbreakers. Vooral het nummer American Girl. En ik zou zeggen, oordeel zelf.

Ja, twee nummers uit de jaren 70. Allereerst hoorde je natuurlijk Shocking Blue, Never Married a Railroad Man. En zojuist het nummer I Found My Freedom. En ook dat nummer is uit de jaren 70. En werd gezongen door broer en zus Mac en Katie Kassoon. En ja, het was een van hun hits. En het nummer is een heel vrolijke en soulvolle geluid. En van een vrolijk nummer gaan we naar een liefdeslied. Jawel, en wel eentje van de Deense band Zebia. Ik weet dat ik één persoon daar een bijzonder groot genoegen mee doe om deze plaat te draaien. Hier is het prachtige nummer I Surrender.

Ja, volgens ingewijden nam Orbison dit nummer op in 1989. En dat deed hij in de garage van Mike Campbell. En dat was in Los Angeles. Of het waar is, dat weet ik niet. Maar het nummer verscheen op zijn 22e studioalbum Mystery Girl. En dan, zoals beloofd, de Nederlandse plaat. Het nummer staat op zijn debuutalbum Deze Wereld Is Van Jou. Ik heb het natuurlijk over Gerspadoel en Sef. Hier is Bagagedrager.

0: Ja, en de collega hier in de studio die zegt tegen mij: het blijft een mooie plaat, hè? En nou, ik ben het wel met hem eens. Gesper Doel met Bagagedrager. En het volgend jaar in februari doet deze 36-jarige Australische singer-songwriter Nederland aan voor twee concerten in de Ziggo Dome. Voor mij is het een onbekende zanger, maar ik laat hem heel graag horen. Hier is Dean Lewis met Memories.
1: Beleef de lente. Beleef Radio Westerwolde.

Ja, en dat was Memories. En we gaan door naar Duran Duran. En het nummer wat je gaat horen is Hungry Like the Wolf. En met dit nummer blijven we in de jaren 80. Het nummer werd een van de grootste hits van Duran Duran. En het is een van hun meest herkenbare nummers. Hier is Duran Duran.

Ja, het programma zit er weer op voor vandaag. Vanaf deze plek wil ik jou bedanken voor het luisteren naar Tony's Popuur. En heb je een verzoeknummer, dan kun je eenvoudig een mailtje sturen naar tonyspopuur@radiowesterwolde.nl. Wat mij betreft graag tot volgende week dinsdag. Nog een hele fijne avond en tot ziens. Dag!

0: Het is nu 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Datacenters vragen zoveel stroom aan dat ze inmiddels een derde van de wachtlijst voor aansluitingen vormen. Dat zeggen netbeheerders tegen Nieuwsuur. Samen hebben ze 15 gigawatt aangevraagd. Dat is net zoveel als het totale verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland spreekt van een golf aan aanvragen en wil dat er duidelijke voorwaarden komen. Het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is, vindt de organisatie. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Een pro-Palestijnse organisatie doet aangifte tegen een voormalig SGP-kamerlid. Roelof Bisschop zou een handelsverbod hebben overtreden door wijn te kopen die afkomstig is van de bezette westelijke Jordaan-oever. Bisschop vertelde erover op de christelijke tv-zender Family 7.
2: Ik heb bewust op 23 september twee flesjes Israëlische wijn gekocht. En ik dacht van nou, weet je, laat ik mij eens vermannen en
3: een tweetje afwijden.
2: Ja, nee, gewoon een statement maken.
1: Het OM bestudeert de aangifte tegen Bisschop. Het weer. Vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Focus. Twee microfoons en alle ruimte voor een goed gesprek. Een schat aan boeiende verhalen. Met vandaag de focus op...
1: André Hateboer, beste luisteraars. Vandaag praten we met André. De welbekende Oldamster, waarvan de naam tot nog in lengte van jaren verbonden zal blijven met sportaccommodatie De Harderberg in Finsterwolde. En voor voetbalwinnend Oldambt, ja, hij is de vader van. We zijn helemaal benieuwd naar jouw verhaal, André. Een harte welkom in onze studio. En vandaag is de focus helemaal op jou gericht.
2: Nou, goedenavond. Hier zijn we dan.
1: Ja, hier zijn en we dan, hè?
2: Ik ben blij dat ik mijn verhaal samen met jou mag doen.
1: Nou, fijn. Ja, we hebben het al eerder over gehad. En toen had je het hartstikke druk. Dat is alweer een aantal maanden geleden. Toen troffen we elkaar in de Finsterwolde ergens. Toen had je het hartstikke druk. Maar nu ben je er. Nou, dat zijn we heel blij mee.
2: Ik maak daar graag wat tijd voor vrij.
1: Ja, nou. Ja. André, wij vragen altijd aan onze gasten om een voorwerp mee te brengen. Wat voor hen belangrijk is of wat hun doet denken ergens aan. Wat heb jij meegebracht?
2: Nou, ik heb een kastanje meegebracht. Is misschien heel verrassend, maar ik was dit afgelopen weekend was ik met mijn kleinzoons ergens in het bos en kleindochters. En dan zie ik die kastanjes liggen en dat doet mij dan direct denken aan mijn jeugd. Hoe mooi ik het vond als in de nazomer die glimmende kastanjes weer naar beneden vielen en wij daar wat leuke dingen mee deden. En ik vond het wel heel toepasselijk toen mij gevraagd werd om wat mee te nemen. Toen dacht ik, weet je wat, ik neem een kastanje mee. Want eigenlijk is dat gewoon een heel mooi symbool van leuke dingen doen.
1: Ja, en ja, inderdaad, verrassend. Symbool van leuke dingen doen, maar ook een stukje symbool van natuur.
2: Juist, ja, wij zijn gek van de natuur met onze familie. En we mogen graag met z'n allen in het bos lopen.
1: En in het bos lopen, waar ga je dan naartoe?
2: Nou, gisteren, mijn oudste zoon woont in Noord-Holland. Is een West-Fries geworden. En gingen we naar Schorel. En dan waar we vroeger met de school heen gingen. En dan de hoge duinen omhoog rennen. Dat je wedstrijd had, dat competitieve met z'n allen. Van wie kan het vaakste bij die bult zand omhoog lopen. Maar daar heb je ook een prachtig bos. Dus, en dan loop ik daar met mijn kleinkinderen. Die twee oudsten zijn 4,5, bijna 5. En dan is het rennen door het bos en paddenstoelen kijken. En gisteren waren we daar. Het was prachtig natuurlijk.
1: Ja, en als je dan zoiets allemaal tegenkomt, hè, verzamelen jullie dan ook dat je naar de rand een herfststukje kunt maken?
2: Nou, daar hebben ze nog geen... Ze willen wel dingen meenemen, maar dan leggen ze die even later weer ergens anders neer. Of zijn ze het weer kwijt. En ik vind dat, kijk, kastanjes mag je wel meenemen, maar je moet met je handen van paddenstoelen afblijven.
1: Ja.
2: En ze zijn helemaal gek van paddenstoelen. Dus ja, dat is natuurlijk heel mooi om die gewoon met z'n allen te bekijken. Maar ze nemen wel dennappels mee, maar dan zijn het op een gegeven moment ballen en dan gaan ze ermee gooien. En dat is natuurlijk prachtig.
1: Ja, ja. Ja, ja. En jij bent dus opa van de kleinkinderen. En weet opa ook van alles van paddenstoelen, dat je ook kan vertellen?
2: Ik weet er wel wat van. En eigenlijk, ik weet er genoeg van om die kinderen daar wat over te vertellen. En sowieso qua kleuren. Maar de namen, ik weet het, eekhoortjes brood. En dan heb je een kring met paddenstoelen rondom een boom. Ja, dan weet ik dat dat een heksenkring is. En de rood-witte paddenstoel, die kinderen... interesseert die naam helemaal niks. Maar als ik vertel dat daar Kabouter Pol, hoe heet die? Nou, dat die daarop gaat zitten en een liedje zingen met z'n allen rond zo'n paddenstoel. Dat vinden ze het allerleukste. En die namen die komen later wel.
1: Ja, zo is dat.
2: Als ze bioloog zijn.
1: Ja, ja. Jij ziet het al gebeuren?
2: Ja, zoiets. Ja,
1: ja, ja, ja, ja. Ja, wat is de leeftijd van jouw kleinkinderen?
2: Ja, dat varieert van tussen 0 en 1. En dan is er nog een van 2 en een van 3 en een paar van 4 en 2 van 4,5. Dus ja, er zijn nu 7. Dus ja, dus, en 5 is er zelfs 1. Dus ja, heel leuk. Heel ja. Leuk.
1: Dus het zijn echt nog kinderen in de kleuterleeftijd.
2: Ja, ja, ja, ja. Die oudsten die gaan net naar school. Dus vinden het alles leuk. Dus wat dat dan gaat, hebben ze wel ook de genen van mij meegekregen. Van, ik vond vroeger ook alles leuk. Alles.
1: Alles?
2: Ja, alles. Ja. Ah. Behalve... school, op de schoolbanken zitten vond ik niet zo leuk. Maar aan de andere kant vond ik heel veel dingen wel weer leuk.
1: Gewoon leuk. Je had een leuke jeugd.
2: Ja, geweldig. Ja, ja. Heel mooi. In Beerta was natuurlijk een fantastische jeugd kon je daar hebben. En ik denk dat velen mijn leeftijdsgenoten die daar op zijn gegroeid, ja, die hebben allemaal een. Als dat, ja, en we hadden alle mogelijkheden om er iets leuks van te maken.
1: Ja, en in Beerta had je ook het bos?
2: Ja, het Beerta Noordbos, het park waar nu de tennisbaan en de speeltuin is gesitueerd. Ja, wij hadden. Ik heb wel eens gezegd, heel gekscherend, ik ben geboren in een speeltuin. En dan was dat figuurlijk bedoeld. Want bij ons was alles. We hadden het buurthuis, we hadden de sporthal, we hadden de ijsbaan, we hadden het voetbalveld. We hadden alles. Het beste diep waar je kon vissen. Alleen in onze straat al woonden 60 kinderen. Van om en bij dezelfde leeftijd. En ik hoefde maar naar buiten te gaan. Ik was altijd buiten. Maar als je ook buiten was, liepen er altijd andere kinderen. Dus het was, ik hoefde niet achter een PlayStation te zitten. Die waren er toen nog niet. Op een gegeven moment kwamen die spelcomputertjes op. Wou ik niet eens hebben, want ik kon het toch niet meer spelen. En als ik een doos met Lego kreeg, moest mijn vader daar in elkaar zetten, want ik deed niet. Weet je? En ik, dat had ik geen tijd voor, want ik wou buiten zijn. Ook ja. Al regende het.
1: Ja, ja, ja. En de vriendjes in jouw straat waren natuurlijk precies eender.
2: Ja, we waren allemaal gelijk. En nu nog, ik droom nog. Ik ben een heel erg beeldende dromer, s'nachts. En ik droom nog heel vaak van mijn tijd in Beerta. En dan is het zo levendig. Dat er ook een vriend van mij is overleden. En dan op zijn 59ste. Maar ik droom nog heel vaak en die tijd terug van vroeger. En dan zijn ze niet veranderd. Dan zijn ze gewoon bij mij. En dat is eigenlijk wel heel vreemd. Ook mijn vader is overleden. Ik droom nog heel vaak. En mijn moeder ook trouwens. Ik droom nog gewoon heel vaak terug. En dan zijn ze er gewoon. Dus eigenlijk is het wel vreemd. Maar aan de andere kant wel heel mooi. Van, bij mij verdwijnen ze niet.
1: Ja, ja. Dat is dus ook meteen de herinnering.
2: Tuurlijk, ja. Ja, ja. En misschien is zo'n kastanje daar dan een symbool van.
1: Ja, ja, ja. Symbool van, ja, het jaar is weer bijna om.
2: Ja.
1: Het gaat weer de herfst in.
2: Ja.
1: De natuur heeft weer heel veel werk gedaan enzovoort.
2: Juist, ja, ja. Nee, het is maar net hoe je dat ding aankijkt. Maar het is wel heel leuk.
1: En het nieuwe symbool van, er zit weer groeikracht.
2: Juist, ja.
1: Ja, ja, mooi. Nou, André, leuk om te horen. We gaan luisteren naar jouw eerste muzieknummer. En dat gaat worden.
2: Vuurtje kieken. Van Henk Jan de Groot. Of Jan Henk de Groot. Onze een van de troubadours. En ja, dat vuurtje kieken staat ook wel weer een beetje. Is een beetje een liedje van deze tijd. Er zijn zoveel mensen met een burn-out. En die naar de dokter gaan. En die kunnen niet meer, kunnen niet meer voor en achteruit. En dan is dit liedje van Vuurtje Kieken is gewoon een heel mooi iets om te denken van. Maar luister zelf, het spreekt voor zich.
1: Oké, we gaan er naar luisteren. Naar Vuurtje Kieken, we gaan het niet doen, maar we gaan er wel naar luisteren.
2: Heel goed.

0: Nou, dat was dan vuurtje stoken. Ja. Sorry.
1: Vuurtje kieken. Ja, het is leuk. Het is, ik heb een tijd heb ik hem. Niet dat ik last van burn-out had, maar ik heb vaak geluisterd. En een kennis van mij, die staat ook een beetje tegen burn-out aan. En die kwam ook nog niet uit het Groninger land. Dat was niet echt. Ja, Groningstalige niet echt mee bekend. Maar ik heb hem dat liedje laten horen. En hij had het moeilijk, maar hij vond het geweldig. En hij zegt ook, als ik echt rond het kampvuur zit, doe ik mijn Spotify aan en dan luister ik naar dat liedje. En dan wordt het wat makkelijker.
0: Ja, ja, nou, dat is ook de bedoeling, toch?
1: Ja, toch?
0: Ja. En dat ik me net versprak van vuurtje, in plaats van vuurtje kieken, vuurtje stoken. Ja, mijn excuses daarvoor. Maar
1: dat vind ik wel leuk, hoor.
0: Dat was niet de bedoeling.
1: Nee, maar voordat je gaat in vuurtje kieken, moet je toch eerst een vuurtje stoken.
0: Ja,
1: dus
0: dat is natuurlijk ook wel weer zo. Ja. Oké, André. Beste luisteraars, wij praten dit uur met André Hateboer. En hij heeft al het een en ander verteld over zijn kleinkinderen, over de kastanje die hij meegebracht heeft en zijn verhaal erbij. En we hebben net geluisterd dus naar vuurtje kieken. André, jij bent een beerster, zeg ik het zo goed?
1: Ik ben of op dit beerster? Moment een beerster. Ja, gewoon vooral, ik ben een beerster die in Finsterwolde woont.
0: Ja. Goede buren toch?
1: Maakt niet uit. Nee, we zijn lokaal en de dorpen groeien steeds meer naar elkaar toe. En ja, maakt niet uit waar je vandaan komt.
0: Precies, zo is dat. Maar als je terugdenkt aan Beerta, jouw jeugd, Beerta zelf, de ontwikkeling in Beerta. Wat komt er dan bij jou bovendrijven?
1: Dan denk ik eerst altijd aan mijn eigen jeugd. Hoe mooi dat het was. Hoe mooi dat ik in Beerta heb. Dat heb ik zo pas al verteld. Hoe mooi dat Beerta was. Met een sporthal, de school, de bibliotheek. We hadden alles. Mijn leven draaide rond sport en buitenspelen. Dus ja, en we hadden alles. Het buurthuis deed je, ging je zelf sporten. De sporthal ernaast. We hadden de ijsbaan, de tennisbanen. Ja, dus fantastisch. En als ik nu zie hoe dat zich ontwikkelt. En we hebben nu andere tijden. En ja, dat is wel jammer dat de voetbalclub TOS verdwenen is, waar mijn hele familie, niet alleen van mijn kant, maar nog meer van mijn vrouws kant, ja, zoveel hebben gedaan. Dus dat gewoon jammer is dat dat te zielen is gegaan. En dat, ja, hoe je daar naar terugkijkt, dat is met heel veel plezier naar die voetbalclub. Maar ja, nu doet me het wel pijn als ik daar aan terugdenk. En dan ik heb ook nog wel vaak keer dat ik denk, wat had ik daar nog aan kunnen doen? Maar ja, ik had bijvoorbeeld 5 jongens kunnen enthousiasmeren om in het bestuur te gaan zitten toen er geen bestuursleden meer waren. Maar daar, ook dat helpt niet. Als er geen voetballers meer zijn, houd op.
0: Ja, dat klopt. Was er geen jeugd meer?
1: Nee, de jeugd was al samengegaan of naar BNC gegaan. Ook onder de naam BNC. Mm-hmm. Niet meer onder de naam TOS. En dat hebben ze wel ooit geprobeerd. Maar toen kwam er ergens weer een kink in de kabel. Mm-hmm. En toen is er besloten dat de jeugd van TOS gewoon bij BNC kon voetballen.
0: Ja, precies. En als je daarnaar kijkt, André, is dan het aantal jongeren dat voetbalt, ja, is natuurlijk afgenomen dat er minder jongeren zijn. Maar als je het vergelijkt, van, is er nog wel voldoende elan onder de jeugd om het voetbal te
1: pakken? Minder dan vroeger. Minder dan vroeger, ja, natuurlijk. Maar ook toen mijn jongens in de F'jes speelden en in de D'tjes, moest je ook al je best doen dat er kinderen bij kwamen. En toen ik klein was, waren er niet veel meer per elftaltje of per zevental. Dus het is ook iets van alle tijden. Je hebt eigenlijk bij jeugd heb je heel erg of eigenlijk in die hele complexe materie van jeugd en wat ouder worden, heb je natuurlijk een beetje piramidevorming. Op een gegeven moment willen heel veel kinderen gaan voetballen. Of heel veel kinderen willen niets. En dan worden ze ouder en dan rommelen ze naar beneden. En dan heb je bijvoorbeeld 3 mooie F-zeventallen. En dan heb je de D'tjes, dan wordt het al wat minder. En de C'tjes worden het nog minder. En dan op een gegeven moment moet je al kinderen clusteren van leeftijd en dispensatie. Ja, dus dat is ook wel iets wat ik altijd wel mee te maken heb gehad. Toen ik ook jeugdleider werd, toen ik 16 werd bij TOS. Weet je, jeugdleider, dan mocht je mee met een andere jeugdleider. Je moest ook nog op cursus van de KNVB om jeugdleider te worden. Ja, toen werd er ook meer gedaan. Mm-hmm. En ja, nu is ook kinderen kun je moeilijk vasthouden.
0: Ja, Als je naar de kinderen kijkt, hè, van en sporten, want daar gaat het om. Hè, kinderen moeten bewegen, moeten kans krijgen om te bewegen. Van, hoe kijk je daar dan tegenaan? Bewegen de kinderen voldoende?
1: Ja en nee. Ik zie ook bij scholen wel, want die komen ook bij ons op de Hardenberg te gymnastieken, dat het bewegingsonderwijs. Ja, daar zie ik ook kinderen dat ik denk van, die zijn te dik. Maar ze doen er ook, qua overheid doen ze er wel veel aan, om daar zoals nu met de verrijkte schooldag, dat kinderen meer ruimte krijgen om te gaan sporten. Maar ja, ik denk ook, voeding voor kinderen is natuurlijk ook wel heel belangrijk. En als ik ook zie bij ons op de Hardenberg dat zwemleskinderen die om 5:30 uit het bad komen, kleden zich om, lopen bij ons bij de kantine langs en dan roepen ze tegen hun: mag ik nog een zakje chips? Mag ik nog wel een zakje snoep? En dan zeggen die moeders of vaders: nee, nog niet, we moeten zo warm eten. Maar vervolgens zeurt dat kind net zo lang dat hij wel wat krijgt. Dus, en dan kijk ik naar dat kind en dan denk ik van, ja, die is eigenlijk veel te dik. Maar ook, ja, kinderen, op zich willen kinderen wel sporten. Willen best wel. Maar ja.
0: En aanbod is er ook
1: wel. Aanbod is er ook wel. Jawel, maar ja. Op een of andere manier vinden ze computers en filmpje kijken op hun telefoon en noem maar op, vinden ze ook heel belangrijk.
0: Ja, hoort bij deze tijd, hè.
1: Daarom moeten we er ook alles aan doen. En kijk, wij op de Hardenberg zijn daar ook wel mee bezig. Samen met de sportafdeling van de gemeente Oldams, Huis van de Sport, zijn we best wel mee bezig. Maar het is moeilijk om dat goed voor elkaar te krijgen.
0: Ja, hè? Ja. Nou zijn er kinderen die van voetbal houden, maar je hebt ook kinderen die totaal niet van voetbal houden.
1: Nee, die houden misschien van volleybal. Ja. Kijk, de vereniging Drieborg, SV Drieborg, die hebben bij ons op de Hardenberg hebben ze iets geïntroduceerd voor volleybal voor kinderen. Die willen graag. En ja, dat is heel moeilijk op van de grond te krijgen. En ja, er zijn nu wat kinderen die hebben zich aangemeld. Dus we hopen dat zich dat voortgaat, dat er meer kinderen gaan volleyballen.
0: Ja, ik snap het. Ja, logisch ook, hè? Ja. En kijk jij bijvoorbeeld tegen streetdance of zo aan? Want dat is natuurlijk ook een flinke beweging.
1: Nou, als ik zaterdag zag bij ons op de Sport en Cultuurfair op de Hardenberg, daar waren er toch een partij kinderen die aan streetdansen waren. En nog een paar van die groepen die ook een soort streetdance en noem maar op. Ik weet niet eens, de naam schiet me even niet te binnen. Maar er waren hele groepen die dansjes doen en met een gigantische mooie beat erachter, waar je automatisch van gaat bewegen. En die kinderen, er waren echt, dat ging van 3 tot 18. En dan waren we nog de Zumba-dames, die bewogen ook. Dus in het verlengde van de kinderen met streetdance en noem maar op, dan gingen er wat oudere dames, die gingen Zumba doen. En er wat jongeren. Dus eigenlijk is dat wel een hele leuke ontwikkeling.
0: Ja, hè?
1: Jazeker. Ja.
0: Want bijvoorbeeld Hardenberg heeft best wel veel aanbod. En we komen zo meteen ook nog terug op de Hardenberg natuurlijk. Maar bijvoorbeeld zo'n streetdance. Ik vraag me altijd af, is dat een gaatje in de markt?
1: Jawel, ik denk dat we dat misschien ook bij ons wel moeten gaan introduceren. Dat je de kinderen uit Beerta, Finsterwolde, Oostwold, dat die ook bij ons komen. Dat je daar heel veel energie in gaat stoppen. Ja. Samen met de gemeente en met Huis van de Sport.
0: Ja, want het is wel leuk, hè?
1: Ja, super.
0: Ja.
1: Ja, zeker.
0: Hey, we gaan naar jouw volgende muzieknummer. En dat gaat worden?
1: De Polder van Erwin de Vries. Of De Hele Boel. Het was De Hele Boel, maar dat is de zanger Erwin de Vries. Ja, dat is ook een kippenvel liedje. Wat gewoon is een evergreen. En voor mij moet je die gewoon mooi vinden.
0: Ja, en jij houdt van de Polder?
1: Ik hou van de Polder, ja, zeker. Ja. Wie niet?
0: Ja, precies. Ja, zo is dat. Erwin de Vries met de Polder.

0: André, we hebben al best veel verteld. Je hebt al veel verteld. Maar waar we het nog niet over gehad hebben, maar wat jij wel aangetipt hebt, is school.
1: Ja.
0: Ja. Hoe was jouw schoolleven?
1: Ik vond school eigenlijk best leuk. Maar ik had een hekel aan huiswerk maken. Want ik kon niet stilzitten. En zoals ze nu, mijn kinderen, die gewoon naar school gingen, ook naar het voortgezet onderwijs, hadden altijd minimaal een half uur de tijd in de schoolklas om hun huiswerk te maken. En dat was bij ons niet zo. Wij moesten gewoon 50 minuten naar die leraar luisteren en vervolgens thuis je huiswerk maken. Ja, ik had er mijn hekel aan, maar ik heb mooi de MAVO gedaan. Ik ben daarna naar de HAVO gegaan. En ja, ik had graag naar de sportacademie gewild, maar dan moest je de HAVO afmaken. En eigenlijk had ik beter naar CEO's kunnen gaan. Maar dat was toen in Heerenveen. Was ik nog maar 16 toen de MAVO afkwam. Ja, vond mijn vader geen goed idee. Omdat ik ook eigenlijk niet zoveel energie in het leren stopte. Dacht hij van, als hij wat wil, moet het zelf maar doen. Dus ik ging naar de HAVO. En toen kreeg ik ook nog ziekte van vijver. En ik was nog een keer blijven zitten op de MAVO. Ja, dan ben je 18. En toen zei mijn vader van, als jij toch niet je best gaat doen, ga jij maar mooi het werk. En als je dan nog wat wil, dan doe je het zelf maar. Ja, en ik vond dat al lang goed. Dus ik vond het prachtig. Ik ben bij de post gaan werken. En heb ik met heel veel plezier 27 jaar volgehouden. En van telegrambesteller, postbode, tot allerlei andere baantjes binnen de post. Ja, de mooiste tijd van mijn leven binnen, bij de post.
0: En daarna?
1: En daarna ben ik in de verzekeringswereld beland en bij een makelaar gaan werken. En geëindigd op een bank in Oostwold, de regiobank. En daar deed ik de verzekering. En was ja, ook fantastisch. Ik heb eigenlijk wel een heel mooi werkzaam leven gehad. Met van alles. Ik paste niet in een hokje. Dat was wel duidelijk.
0: Ja, ja, ja. Jij moest een stukje vrijheid hebben.
1: Ja, ja, ja. Ik weet nog dat een van mijn laatste werkgevers, die zei eens een keer tegen mij 's morgens, André, kun jij nou nooit eens op tijd komen?
0: Oh.
1: En toen zei ik, nee. En dat vond hij maar raar. Ik zeg, maar ik wil je het wel uitleggen. Ik ga ook nooit om 5 uur weg. Dus ik ga ook nooit op tijd weg. Ik zeg, dus laat me alsjeblieft gewoon mijn gang gaan. Dan is het voor jou ook het beste. Nou, en zo geschieden.
0: Ja, zo gezegd, zo gedaan. Ja.
1: Dat bedoel ik. Ja. Het
0: ging toch om de inhoud, hè?
1: Ja, nee, daarom. Je moet sommige mensen ook gewoon ook in hun waarde laten. En ik had best wel mijn invloed. En ik deed het volgens mij ook best heel goed. Maar op een gegeven moment was ik daar ook wel helemaal klaar mee. En toen kwam er een vriend van mij te overlijden. En toen dacht ik van, mijn werkzaam leven bij een baas zit er wel op. En toen ben ik gestopt. En we deden wat andere dingen, mijn vrouw en ik. En waren wat vakantiehuisjes. Dus ja, hebben we goed gedaan. En, ja.
0: Op die manier kon je de kost verdienen.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat
1: ja,
0: moest toch gebeuren.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: En nou hebben we de Hardenberg.
0: Ja, ja, ja, ja. Daar gaat alle energie denk ik in, hè?
1: Heel veel,
0: ja, ja. Precies. André, zullen we naar jouw volgende nummer gaan luisteren?
1: Dat is Hold Me Now van de Golden Earring. Bij het overlijden van George Koymans kwamen al die mooie nummers die ik vanaf de brugklas hoorde. En Hold Me Now is natuurlijk ook een van de toppers van Golden Earring. En ook de textueel. En ja, het is een subliem nummer.
0: Golden Earring.
2: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.

0: Ja, Golden Earring. Dat is toch een band die je blijft horen, ook al zijn ze gestopt, hè?
1: Ja, het blijft mooi.
0: Het blijft mooi.
1: Ja,
0: ja blijft ja. aansprekend. André, we gaan het even over iets heel anders, wat je net ook al iets van gezegd hebt, over Den Hardenberg. Of de Hardenberg, moet ik zeggen, in plaats van Dun. Ja, daar heb jij toch wel ontzettend veel tijd in gestopt.
1: Echt wel.
0: Vertel het verhaal eens van de Hardenberg.
1: Ja, dat begon toen...
0: Finsterwolde, hè?
1: Ja, ja, het is Finsterwolde. Ja, ja.
0: Het begon eigenlijk
1: dat ineens in het Streekblad stond dat de Hardenberg dicht zou gaan, omdat er 5 ton bezuinigd moest worden op sport. En toen hadden ze bedacht, we gaan de Hardenberg sluiten, dan hebben we in 1 klap 5 ton bezuinigd. Maar achter de schermen hadden ze bedacht, als we de Hardenberg wel, als ons dat lukt, dan bezuinigen we geen 5 ton. Dan bezuinigen we ook nog eens een keer 1 miljoen aan achterstallig onderhoud en verduurzamingsplicht. Ja, en in hoeverre dat alle raadsleden daarmee op de hoogte waren, dat weet ik niet. Ik geloof er niks van. Maar ze gingen heel makkelijk mee met het college. En ik werd daar zo boos van, omdat 20 jaar eerder moest Finsterwolde en Beerta moesten al hun voorzieningen inleveren, zoals de sporthal en de school. En die moesten allemaal naar de Hardenberg. Ja, wij wilden in Beerta ook gewoon een mooi dorp blijven met alle voorzieningen. En Finsterwolde moest ook zijn sporthal inleveren. En hun school die zou ook naar de Hardenberg gaan. Daar hadden de Finsterwolders wat minder moeite mee. Dus die zaten daar misschien wat anders in. Maar ze moesten toen wel een sporthal inleveren. En buurthuis. Ja, en vervolgens gaan ze dus in juni 2022 zeggen ze ineens, ja, alles moet, nu gaat de Hardenberg ook dicht. Ja. Kun je je voorstellen dat we daar boos om werden? En ik werd daar zo boos om dat ik een heleboel mensen verzameld heb. Zo van, oké, laten we dit gebeuren met z'n allen. En wat gaan we erin doen? Ja, en vervolgens, ik zal het kort houden, hebben we heel veel mensen kunnen enthousiasmeren om samen met onze strijd aan te gaan en te kijken van hoe kunnen we de Hardenberg open houden. Ja, dat was natuurlijk, ja, het college die zette alles in om ons ook te dwarsbomen en andersom precies net zo. Maar uiteindelijk is het ons gelukt en mede dankzij Henk Nijboer en Hans Vuilbrief vanuit de Tweede Kamer, die vanuit het project Aardbeving mocht er in de gemeente, of in de provincie Oldambt, mochten geen sportvoorzieningen of andere voorzieningen meer gesloten worden omdat er geen geld was. Maar wij waren al heel erg in de picture en wij waren al landelijk nieuws. En omdat wij alle journalisten en alle media en noem maar op bewerkten om te zeggen van oké, dit mag gewoon niet. Dit is onrecht richting onze gemeente Oldambt. En vervolgens pakte Hans Vuilbroer en Henk Nijboer pakte dat op. Want zij dachten, dit is voor ons ook een mooi project. Als wij hun helpen, helpen zij ons. En vervolgens kregen wij 3 ton vanuit de Tweede Kamer. En waar ook wat hulp op van via andere kanalen. En toen zeiden ze hier op het gemeentehuis en vooral de raad, oké, als ze dan uit de Tweede Kamer al 3 ton komen, gaan wij ook 1,5 ton doen. Toen dachten wij, oké, wij wisten dat er heel veel achterstallig onderhoud was, want de gemeente is natuurlijk heel slecht in onderhouden van hun panden en noem maar op. Dus ja, en er zat ook een visie achter. Zij wilden de Hardenberg dicht hebben en dan ga je geen florerend bedrijf dicht doen. Dus vervolgens hadden we dus 4,5 ton. En wij zeiden van oké, wij durven het nu al aan. Vervolgens hebben we nog een crowdfunding erin gegooid en kregen we nog 105.000 euro van de inwoners van Beerta, Finsterwolde, Oostwolde, noem maar op. Echt die ons een warm hart toedragen. En toen hebben we echt gezegd van oké, het giet on.
0: Ja,
1: het gordeur.
0: Weer
1: wij durven het aan. En ja, ook de gemeente had daar wel vertrouwen in. Mm-hmm. En eerst hebben ze het een beetje gedoogd. En eigenlijk hebben we het gewoon gekraakt. Vanaf 4 september 2022 hebben we het eigenlijk gewoon gekraakt. Maar het werd gedoogd, dus we kregen gewoon de sleutel.
0: Ja.
1: En ja, zo zijn we langzamerhand zijn we verder gegaan. Stap voor stap voor stap. En ja, en dat heeft geresulteerd dat we intussen heel veel geld uitgegeven hebben aan verduurzaming. Er kwamen heel veel lijken uit de kast. Onderhoud wat niet gepleegd was, wat wel had gemoeten. Nou, noem maar op, ik kan daar een uur over uitweiden, maar dat ga ik niet doen.
0: Hoeft niet hoor, want we hebben maar een paar minuutjes.
1: Ga ik niet doen. Dus, en nu is het gewoon heel succesvol. En ik hoop niet dat wij ten onder gaan aan ons eigen succes. Gelukkig zijn onze vrijwilligers heel erg in touw, dag en nacht. Het bestuur is er 24/7 mee bezig. En onze vrijwilligers, ja, die blijven. En het is natuurlijk heel mooi dat ooit was er, of een paar maanden terug was er een journalist die vroeg ons: hoe houden jullie je vrijwilligers vast?
0: Want dat is ook voor mij de vraag.
1: Ik zeg, die houden wij niet vast. Die blijven uit zichzelf.
0: Ja.
1: Die voelen dat onrecht nog steeds. Wij voelen nog steeds dat onrecht. Waarom moet er nou juist in de gemeente Oldambt, waarom moet dat dicht? Omdat er in Winschoten iets moois moest komen? Hadden ze dat geld nodig in Winschoten? Het zal. Wij denken van wel. Maar als het niet zo is, is het ook goed. Dan het is wat het is. En wij zien nu gewoon dat er behoefte is. Als ik zie dat hoe alle groepen langzaamaan groeien, dat de dames van ons, van de Aquajongen, die gaan met z'n allen een weekend weg, ja, dan krijg ik kippenvel van. Dan denk ik van, oké, hoe is het mogelijk dat de gemeente dat niet ziet? Ondanks al hun mooie verhaaltjes in hun collegeprogramma, dat mensen moeten meer kunnen sporten, dicht bij huis. En ze deden het precies andersom. Ja.
0: En nu, André? En de stap naar nu, hoe staat het,
1: heel goed.
0: De gemeente er nu in?
1: De gemeente die werkt heel goed met ons samen. En wij hebben gewoon het overleg met hun is altijd hartstikke goed. En ze hebben wel gezien dat ze, en Erik Wunker, de wethouder, die zei laatst eens een keer: wij kunnen niet meer zonder jullie. Nee, als ik zo zie dat vorig jaar, dat er 60.000 mensen ons sportcentrum hebben gevonden en ontmoet en bij ons komen te sporten. Er zijn op dit moment 1100 zwemmers in het zwembad. Het sportcafé wordt heel druk bezocht. Op dit moment speelt het volgende probleem, dat het partycentrum, de Piramide, oude buurthuis in Finsterwolde, is gesloten. Of die weer open gaat, weet ik niet, daar heb ik geen zicht op. Maar de groepen komen nu bij ons. We kunnen niet tegen iedereen zeggen van, ja, we hebben een plek voor jullie. Als wij een plek hebben, dan gaan we heus met hun in conclave om te kijken, wat kunnen we voor elkaar doen? Op dit moment hebben een paar groepen wel een plek bij ons gevonden. Dus het wordt langzamerhand weer drukker.
0: Steeds meer.
1: Maar dat houdt ook in dat wij meer beroep moeten doen op onze vrijwilligers.
0: Ja.
1: En tot nu toe doen we het goed. En kijk, waar ik al een poosje mee bezig ben, ik wil graag dat alle groepen die bij ons komen, dat ze partner van ons worden.
0: Ah, ja.
1: Dat we samen met z'n allen de intentie hebben om de Hardenberg overeind te houden. Dat we allemaal ons best doen. Dat we ook de dienstjes met z'n allen draaien. Als er een groep is die bij ons komt, dat ze ook de bar overnemen. En dat het een soort collectief wordt. Ook samen met de gemeente. Dat de gemeente ook samen met ons gaat kijken van wat kunnen we voor elkaar betekenen.
0: Ja, en hoe lang hou je dat vol zonder dat er een stukje professionele ondersteuning onder zit?
1: Ik kan dus in die glazen bol kijken, maar ik zou het niet weten.
0: Ja, want één keer komt dat moment, hè? Want ja, voor jou is wellicht misschien wel...
1: Ja, ik ben ook 65.
0: Dag invulling.
1: Ja, we zijn er eigenlijk. Het houdt niet op, hè? Je bent ermee bezig. En ook al ben je ergens anders, het spookt altijd wel door je hoofd. Dus af en toe moet ik misschien ook eens in het vuurtje kijken.
0: Oh, ja, precies.
1: We zullen zien.

0: Dat water wil er niet door. Dus als je daar ook wat dingen aan gaat leggen, dan zul je die hele structuur moeten veranderen. En anders wordt dat niet. Daar zijn we nu mee bezig. We zijn met lokale grondverzetbedrijven bezig. We hebben ons we laten ons goed informeren. Ook door een geobedrijf die heel goed kijkt van hoe zit het? Hoe gaan we dat doen? Maar ook dat kost geld en tijd. En kijk, ik ben ook wel een heel ongeduldig mannetje. Dus ik wil heel vaak liever dat het gisteren was dan morgen. Ja. En hoe de toekomst eruit gaat zien, ik weet het niet.
1: Ja, en er is sprake van mogelijk tennis.
0: Ja.
1: Ja, of heb je ook nog andere ideeën voor
0: het we hebben een grote pickleballvereniging. Dat is een soort tennis, maar dan even anders. Ook op een veldje iets kleiner. Onze vereniging groeit. Pickleball is echt voor jong en oud. En daar willen we dan ook buitenbanen aan gaan leggen. Dus niet alleen tennis. Amor, de tennisclub, heeft vooralsnog aangegeven om in Beerta te willen blijven. Ja, dat is een goed recht. En ik vind het ook heel mooi dat zij zeggen van wij willen proberen om lekker in Beerta te blijven. Ja, en ik, aan de ene kant hoop ik ook dat het hun dat lukt. Maar het was ook heel mooi geweest dat ze bij ons zouden komen. Dan hebben wij hardcore banen, geen gravelbanen. Veel minder onderhoud. De kantine is altijd open. De kleedkamers zijn er altijd. Dus wat dan gaan, alle faciliteiten voor de tennisclub als ze bij ons zouden komen, waren goed. Maar ik kan me het ook best voorstellen. Ik heb mijn jeugd ook op de tennisbaan heb ik daar beleefd. Ik heb mijn vrouw daar ontmoet. Heel veel mooie feestjes gehad. Heel mooi getennis vroeger. Dag en nacht kon je er terecht. Ja, omdat als dat weer te zielen gaat, gaat er weer een stukje ziel verloren in Beerta.
1: Ja, precies. Dus blijf je toch een beetje dierbaar.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Maar als ze bij ons waren gekomen, ook leuk.
1: Ja.
0: Maar misschien gaan wij nu één baan aanleggen en denken van oké, mocht die club ook te zielen gaan, dan hebben wij toch, maken we toch de ruimte.
1: Ja. Even voor onze luisteraars. Pickleball, vertel er eens iets over.
0: Nou, pickleball is een hele mooie sport. Je doet het met 2-2. Het veldje is iets kleiner. Met serveren mag alleen maar onderhands. Je speelt hem naar de andere kant. Die speelt hem terug. Hij moet eerst stuiteren voordat je hem weer terugslaat. Het tellen ga ik nu niet uitleggen. Dat is best wel een beetje moeilijk. Dat leer je pas als je wat vaker gespeeld hebt. Een partijtje speelt. Maar het maakt helemaal niet uit. Het is gewoon superleuk. Vorige week heb ik iemand de eerste slagen een beetje geleerd. Die jongen die had nooit getennist en nooit gepickleballed. Maar hij heeft wel altijd gevoetbald. Dus hij had heel veel balgevoel. Maar hij wist niet hoe hij moest slaan.
1: Ah, ja.
0: Maar op het einde van de avond speelden we een partij. En toen dacht ik, ja, die jongen, dat is subliem. Hoe makkelijk hij dat oppakt.
1: Ja, precies.
0: Het is fysiek veel minder sterk, minder zwaar dan tennissen. Je hoeft niet zulke lange. Het is wat korter. Ik denk
1: dus dat voor heel veel mensen kan dat een mooie sport zijn.
0: Echt, ja, heel mooi. Ja. Het is een hele mooie sport.
1: Hey, en over bijvoorbeeld Jeu de Boule.
0: Zijn we ook mee bezig. Ik had ook, goed dat je het nog even zegt. 3 Jeu de Boule banen wilde ik aanleggen. Ik vind het eigenlijk heel raar dat mensen die naar Spanje gaan allemaal Jeu de Boule. Ja. Vinden ze geweldig.
1: En hartstikke leuk, hè?
0: En hartstikke leuk. En komen ze in Nederland, dan vinden ze het ineens niet leuk meer. Of ze vinden het een oude lullensport. Dat is niet zo. Het is gewoon ook sporten ontmoeten verbinden. Het is hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Dus op de Hardenberg, we hebben alle handvaten hebben we op de Hardenberg om er wat leuks van te maken.
1: Ja, want de kleedgelegenheid en zo, die heb je
0: alles
1: allemaal.
0: Hebben we. Alle handvaten.
1: Dus het is eigenlijk alleen nog toevoegen.
0: Ja, plus.
1: Ja,
0: het is gewoon superleuk.
1: Ja, nou, dat bleef nog wel wat.
0: Ja.
1: Dat wordt wel wat.
0: En het zwembad, we hebben steeds beter de grip op de zwembadtechniek. Er gaan zelfs mensen van ons op cursus, hè, voor zwembadtechniek.
1: Oh ja?
0: Halen hun diploma's.
1: Ja. En bijvoorbeeld de badmeesters en de badjuffen en zo.
0: Er zijn mensen van ons, die zijn allemaal op cursus geweest. Die moesten het toezichthoudersdiploma halen. Anders mag je niet aan de rand van het bad zitten. En voor de rest, wij faciliteren met het gebouw. Dus er komen mensen die komen bij ons. Wij hebben zelf de toezicht. Dat recreatief zwemmen doen wij. Maar het leren zwemmen, dat doen de zwemscholen. Henny de Groot, die is bij ons. Ja, dat gaat hartstikke mooi. En ook daar wordt het steeds drukker. Dus we doen het gewoon heel goed. Met het faciliteren van een heel mooi sportgebouw.
1: Ja, is het wel eens ooit helemaal leeg?
0: S'nachts. Nou, dan nog, want daarboven zit een sportschool. Dat is Quantum Sport, waar de eerste Ron Haans was. En die is 24/7. Dus je kunt 24/7 kun je ook naar de sportschool bij ons op de Hardenberg.
1: Geweldig.
0: Ja, en het sportcafé is gewoon heel leuk.
1: Ja.
0: En ook daar Kun je gewoon ontmoeten, een lekker kopje koffie drinken.
1: Ja, maar ook jullie hebben ook nog allerlei activiteiten met het nut. Met,

0: heel veel lezingen. En vrouwen van nu uit Oosterwolde, die zijn er. En nu een klaverjasclub uit Vesterwolde, die zijn met 35 man. En het nuts, het van het algemeen belang. En die hebben vanaf begin af aan zijn die bij ons. En die hebben vaak één keer in de maand hebben ze een lezing. Herman Pleij hebben we al gehad. Paulien Broekhuizen. Noem maar op.
1: Ja, heel veel.
0: Heel veel. En die worden heel goed bezocht. Dan zitten er meestal rond de 100 mensen in ons sportcafé. In onze zaal die er zit. En die lezingen zijn prachtig. Dus we zijn op cultureel gebied. Gaan wij ook steeds meer leuke dingen doen.
1: Nou, mooi. Volgende muzieknummer. Het is alweer zover.
0: Get Up, Stand Up. Ja, van Bob Marley. En ja, dat was ons lijflied eigenlijk. De strijd tegen de gemeente. Fight for your right.
1: Ja, ja, ja. Nou, Bob Marley komt eraan.

0: Dat was Get Up, Stand Up. Nou, heel wat gebeurt in Finsterwolde, Beerta. André, we gaan alweer naar het laatste stukje van de uitzending. We zitten al in het staartje van de tijd, wat dat betreft. We hebben het over de Hardenberg gehad. Je hebt me veel bevlogenheid ervan verteld. Afgelopen weekend is een speciaal weekend geweest. Wie was de winnaar van de
1: Oldamster Cultuurprijzen? Ja, dat was het STEC. Die kregen de aanmoedigingsprijs. Dat is een groep jongeren in Loods en Winschoten die allemaal leuke dingen doen als graffiti, tekenen, noem maar op. Muziek maken met bandjes. En dat is eigenlijk fantastisch dat zo'n groep jongeren daar terecht kunnen. En de gewone prijs, de cultuurprijs, het nibbeltje. En uit Midwolda met hun grote feesttent. En ja, ik vergelijk ze bijna met de Zwarte Cross. Hoe die zijn begonnen. En het nibbeltje is eigenlijk een beetje een kopie, denk ik. Ik denk nog wel eens graag in de toekomst. Dan denk ik dat wie weet hoe groot dat ze nog worden. En ik vind het fantastisch dat ze de eerste prijs hebben gekregen.
0: Nou, wel, dat is een grote opsteker.
1: Hè? Dacht ik,
0: voor die jonge mensen die er allemaal mee bezig zijn.
1: Geweldig.
0: Nou zeg ik Hans.
1: Ja, mooi, vind ik wel leuk. Want er zijn heel veel mensen die net even bekender is dan ik op voetbalgebied.
0: Ja, precies. Ja. Hans Haatboer, die heeft een vader en die heet André. En dan ben jij.
1: Dat ben ik. Ja, klopt. Hans gaat hartstikke goed. Net voor Groningen gekozen. En daar zijn wij natuurlijk heel blij mee dat hij weer terug is hier. Hij is lang genoeg weg geweest. En vooral die twee laatste jaren in Frankrijk waren sportief gezien niet de beste. Alhoewel het laatste half jaar bij Olympique Lyon was ook hartstikke mooi. Maar daarvoor, die jaren in Italië, daar waren zijn topjaren. En Nederlands elftal gehaald. En geweldig. We gingen daar vaak ook met onze andere twee zonen, Koen en Hans. Of Koen en Thijs, gingen we daar ook heen. Hele mooie dingen beleefd. En nu is hij terug in Groningen.
0: En dan speelt hij weer.
1: En hij heeft zich weer aangemeld. Hij doet weer mee met de trainingen. En als alles goed gaat, dan speelt hij mooi zijn minuten wel weer bij Groningen.
0: Ja, dat. En hij blijft in Groningen. Wat is jouw inschatting?
1: Ja, je weet je maar nooit. Maar ik hoop van wel. Maar aan de andere kant, wie weet dat hij als hij heel goed gaat. En hij moet natuurlijk ook, gezien zijn kinderen straks ook hier naar school gaan. Ja, ik moet nog zien of hij ooit weer weggaat. Ja. Aan de ene kant, ja, als het hem goed gaat, goed. En het is aan hem.
0: Ja, kinderen? Hoeveel kinderen heeft hij?
1: Hans heeft er twee en de derde komt erbij. Ja, mijn oudste zoon heeft er dus ook drie. En de jongste heeft er één. Dus ja.
0: De genen worden voortgezet.
1: Ja, de Haatseboel genen die, leuk.
0: Ja, leuk. Jouw andere twee zoons, Thijs en Koen, zijn ook
1: voetballers. Fanatieke voetballers. En ik zeg altijd, ik was de beste, maar dat geloven ze niet. En dat is ook niet zo natuurlijk. Ik heb wel het gevoel dat ze alle drie beter zijn als mij. En of waren, nu zijn als ik was. En ja, Koen woont in Noord-Holland en voetbalt nog steeds. En Thijs voetbalt bij WVV. En speelt daar hij trapt daar zijn balletje. Ook hartstikke leuk. Die woont lekker dichtbij. En vanaf hun jeugd met de bal opgegroeid.
0: Nou, fijn dat zo te horen. Dan als eigenlijk een beetje mijn slotvraag, André. Jij werkt geweldig veel met vrijwilligers. Sport is jouw hart. En jouw hart is sport. Als jij nou onze luisteraars goede tips mee zou mogen geven, wat zijn nou tips ten aanzien bijvoorbeeld van het vrijwilligerswerk?
1: Op zich is dat niet zo moeilijk. Vrijwilligerswerk verrijkt je leven. Dat is gewoon zo. Ik zie mensen bij ons langskomen die hebben het een beetje moeilijk zo van wil ik dat wel? Als ze er een poosje meegedraaid hebben en zeggen van dat ik dat niet eerder gedaan heb. Ik ben in een warm bad gekomen. Ik vind het zo leuk. En je kunt het ook heel leuk voor jezelf maken. Omdat wij hebben een inzetrooster. Je kunt daar inzetten wat je leuk vindt. Of je nou in de schoonmaak wil. Of je wil achter de bar staan. Noem maar op. Het is gewoon heel leuk om dat te doen. En als ik dan nog een tip mag meegeven aan de mensen. Blijf bewegen. Je ziet dat mensen die blijven bewegen. Dat zie ik nou echt van dichtbij. Ze worden er een beter en gezonder mens van.
0: Het humeur blijft beter.
1: Ja, alles. Je blijft. Kijk, de gemeente Oldambt en ook de overheid die zegt altijd van blijf sporten. En sporten, dan ontmoet je mensen. En met sporten verbind je ook met andere mensen. Dus je leven wordt rijker.
0: Ja, ja. Nou, het is heel wat we gehoord hebben, André. Dank je wel daarvoor.
1: Ja, graag gedaan.
0: Ik denk dat we er met z'n allen echt van genoten hebben.
1: Ja, ik vond het hartstikke leuk om mijn verhaal te mogen doen.
0: Ja, ik denk dat Ronnie en ik het ook heel erg leuk gevonden hebben om te mogen horen. Dus wat dat betreft zitten we allemaal wel goed. Dank je wel. Ook Ronnie wil ik graag bedanken, onze technicus, dat hij weer met de knopjes en de schuifjes in de weer is geweest. De luisteraars wil ik graag bedanken voor het luisteren. En beste luisteraars, u zult wel gemerkt hebben, de tijd is veranderd. We zenden niet meer uit op zaterdag, maar we zenden dus uit op deze tijd, zoals we het vandaag gedaan hebben, dinsdagavond van 6 tot 7. En volgende week is er weer een nieuwe focus. En dan is er weer een nieuwe gast en gaan we elkaar weer ontmoeten. Dankjewel allemaal. En het laatste muzieknummer mag André aankondigen. En dat gaat worden...
1: Over the Rainbow is zo vaak gecoverd. Dit nummertje wordt nu gezongen door een man met een hele moeilijke naam. En ik ga hem ook niet uitspreken, want ik strompel daarover. Maar de muziek spreekt voor zich.
0: Ja.

0: Het is nu 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in het Gelderse dorp. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. 2 weken later werd hij in Duitsland opgepakt voor drugshandel. Nu die is overgeleverd, kan die in Nederland worden berecht. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Er is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. Opnieuw is een fietsmerk van het failliete Axel verkocht. Sparta komt in handen van het Chinees-Nederlandse bedrijf Tenways. Axel ging in augustus failliet na jaren van tegenvallende verkopen. Eerder werden ook de merken Koga, Babu en Batavus verkocht. In de Europa League heeft AZ vanavond gewonnen van Hapoel Beersheva uit Israël. In Alkmaar werd het 2-1 door goals van Koopmeiners en Meerdink. Er waren geen Israëlische fans welkom in het stadion. Dat besloot de gemeente om rellen zoals vorig jaar bij Ajax Maccabi Tel Aviv te voorkomen. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, zag verslaggever Sander van Hoorn.
2: Eén had een bordje bij zich met in het Hebreeuwse tekst Kadima Hamas. Hamas vooruit stond erop. Schreeuwde natuurlijk naar de fans die daarachter liepen. Soms kregen ze een duimpje omhoog, maar heel veel mensen waren er toch ook niet van gediend.
1: Het Conference League-duel tussen Ajax en Hajduk Split is uitgelopen vanwege vuurwerk in het stadion. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goede avond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Muziek Klassiek. Muziek Klassiek elke donderdagavond tussen 9 en 10 uur hier op Groningen 1. We draaien dan een uur lang de mooiste klassieke muziek. Ook vanavond weer de vaste programma-onderdelen als de klassieke concertagenda. Rond de klok van 9:30 en rond de klok van 9:15 hebben we de componist van de maand. En deze maand is dat Johannes Brahms. We beginnen zo meteen met muziek van Bedřich Smetana, die Moldau.

Dat was die Moldo van Bedrich Smetana. En daarmee is het alweer 16 minuten over 9 geworden. U luistert naar Groningen 1, het programma Muziek Klassiek. Elke donderdagavond tussen 9 en 10 uur. Een van de vaste programonderdelen is de componist van de maand. En deze maand is dat Johannes Brahms. Johannes Brahms werd geboren op 7 mei 1833 in Wenen. En hij overleed op 3 april 1897 in Hamburg. Tot zijn bekendste werken horen een aantal symfonieën, de academische festouverturen en natuurlijk Ein Deutsches Requiem. En ook bekend van hem zijn de verschillende Hongaarse dansen. Ik heb 2 werken uitgezocht voor vanavond. We beginnen met variaties op een thema van Haydn, opus 56a, de St. Anthony Variations. En daarna gaan we nog luisteren naar een Hongaarse dans, en wel de Hongaarse dans nummer 21.

0: Dat waren twee werken van Johannes Brahms, componist van de maand oktober in het programma Muziek Klassiek hier op Groningen 1. Het is 9:57 inmiddels geworden. We gaan naar de klassieke concertagenda.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Ja, en ik begin met een muzikale avond in de Kloosterkerk in Ter Apel. Dat is op 20 oktober om 7:30. De titel van de avond is De Lach van Bach. Een korte introductie met de muziek van Johann Sebastian Bach. Een avond met muziek, maar ook met humor. De entree is vrij. Bij de uitgang staan wel schalen voor een vrije gift. En meer informatie over deze muzikale avond in de Kloosterkerk vindt u op de website van de Kloosterkerk terapel.nl. Dan gaan we naar het Noord-Nederlandse Orkest. Die zijn nog steeds op reis door Nederland met de Nederlandse Reisopera en de club Guy en Roni. En zij voeren uit The Waiting for the Barbarians, een werk van Philip Glass. 20 oktober in het Wimmink Theater in Enschede. 22 oktober in de Stadsschouwburg van Utrecht. En 25 oktober in de Spiegel in Zwolle. En dan nog op 27 oktober in Maastricht, het Vrijthof. Op 29 oktober in Theater Orpheus in Apeldoorn. En op 31 oktober in Amare in Den Haag. En alle concerten beginnen om 7:30, behalve die in Den Haag. Die begint om 7:45. Dan in de maand november. Dan gaat het Noord-Nederlands Orkest werken uitvoeren van Johannes Brahms en Dmitri Sjostakovits. En wel Nee Nee, opus 82 van Johannes Brahms en de symfonie nummer 3 van Johannes Brahms. En de symfonie nummer 2, opus 14, de Oktoberrevolutie van Dmitri Sjostakovits. En zij doen dat samen met het Noord-Nederlands Concertkoor. De agenda ziet er als volgt uit. 5 november in de Oosterpoort in Groningen. 6 november in de Lawei in Drachten. En op 7 november in de Nieuwe Kolk in Assen. De concerten in Drachten en Assen beginnen om 8:00. En het concert in de Oosterpoort in Groningen begint om 7:15. Tot zover de klassieke concertagenda.

Je hoort het vierde deel, het Allegro non troppo uit de symfonie nummer 5 in D mineur op 47 van Dmitri Sjostakovits. En dan gaan we verder met muziek van Wolfgang Amadeus Mozart. Het tweede deel, het Andante uit het pianoconcert nummer 21.

Zoals het tweede deel uit het pianoconcert nummer 21 van Wolfgang Amadeus Mozart. En daarmee zijn we gekomen aan het einde van deze aflevering van Muziek Klassiek. Samengesteld en gepresenteerd door Henk Gugelaar. Volgende week donderdagavond om 9 uur zijn we hier weer op Groningen 1 met een nieuwe aflevering van Muziek Klassiek. Straks na het nieuws van 10 uur kunt u op deze zender luisteren naar het programma Top Jazz. Ik wens u nog een hele fijne avond.

0: Het is nu 10:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. Onder hen is ook de machinist van de trein, meldt France Info. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Lokale media melden dat het busje op een stilstaande goederentrein botste. Het ongeluk gebeurde op een laadplatform voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend is niemand in levensgevaar. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. JA21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als gemeenten niet gedwongen worden om asielzoekers op te vangen. Asielminister Van den Brink verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd, maar dat is voor JA21 niet concreet genoeg.
2: Dus wij willen nu een toezegging, uiteindelijk van het kabinet, er zal geen dwang worden uitgeoefend naar gemeenten.
3: In welke vorm moet dat dan gebeuren?
2: Ja, zwart op wit.
1: Verder eisen JA21 en de SGP in ruil voor steun aan het belastingplan dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. De pro-Palestijnse organisatie BDS heeft aangifte gedaan tegen oud-SGP-kamerlid Roelof Bisschop. Die heeft bewust het handelsverbod op goederen uit de bezette westelijke Jordaan-oever overtreden door flessen wijn te kopen van een wijnmaker die daar opereert. De SGP'er zei dat hij dat deed uit protest tegen het handelsverbod. Het weer, bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en is het nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Van 9 tot 10 is dit Toppie Jazz. Een programma van en voor jazzliefhebbers. Met jazzmuziek, maar met een knipoog naar goede popmuziek. Samenstelling Herman van der Meij, presentatie Tinja Hensens.
1: Fijn dat u weer luistert naar Toppie Jazz. Die probeert deze maand een stapel van onze voorraad nieuwe jazzmuziek weg te werken. Tussenstand nog 569 albums te gaan. Daarom draaien we vanavond maar één nummer van elke cd. Gisela Novak komt uit Spanje. Ze trad in september op bij het Ella International Lesbian Festival op Mallorca. En u hoort, niets blijft geheim voor Radio Westerwolde. Met een groep The Blue Summers maakten ze de cd The Perfect One, die net uit is. Hier is Give Me A Shot.

U merkt het. U krijgt vanavond een lekkere injectie met goede muziek. We gaan naar de in 1942 geboren soulzangeres Marlene Shaw. Er kwam een cd met de titel Anthology. Want helaas, Marlene verloor in 1966 door een geheimzinnige ziekte haar stem. En die kwam na maanden weer een beetje terug. Maar er werd nooit meer iets met haar zingen.

Uit Noorwegen komt componiste en zangeres Rebecca Bakken. In 2007 kreeg ze de Oostenrijkse Amadeus Music Award. Rebecca maakte 9 cd's. De laatste is Little Drop of Poison, die ze maakte met de HR Big Band. De liedjes zijn van Tom Waits. In deze Frankfurt Radio Big Band treffen we ook onze landgenoot Eddie Koopman als slagwerker aan. De opnamen vonden precies een jaar geleden plaats. Opvallend verder het uitstekende boekje met de soms hilarische teksten van de liedjes. Bij de titelsong is dat: ik rook mijn vriendjes op tot het filter, maar voel me pas schoner na regen.

Marius Nesset komt uit Noorwegen. Deze saxofonist is in 1986 geboren in Bergen en heeft een geluid tussen Michael Brecker en de ijle klanken van Jean Gabarek. Zijn vierde album heet Lyon, dat hij opnam met het Trondheim Jazz Orchestra. Wat Marius deed voor zijn vijfde, dat weten we niet, maar toen begon hij al met sax te oefenen. De namen van de 12 muzici van de band krijgt u cadeau. Marius speelt sopraan en tenorsax in Golden Explosion.

Lola Heek is geboren in Wisconsin, maar woont al vele jaren in Californië. Haar eerste cd is van 2000. Haar vierde van dit jaar ligt voor ons. De titel is Heartbeats. Veel Amerikaans songboot materiaal. Zeiden we al dat we van u houden?

Mooi nummer was dat van Van Morrison. Jammer dat nergens te vinden is wie de begeleiders zijn. Een beetje slordig. De debuut-cd van de New Yorkse Lauren Shoup heet Dream Dancing. Lauren is gek op de muziek van de jaren 40. U kunt luisteren naar Too Damn Hot.

Pianist Lawrence Hapgood komt uit Salisbury, North Carolina, waar hij in 1949 geboren werd. Van 1995 tot heden was hij de pianist van zanger Kurt Elling. Dan verbaast het niet dat op zijn eigen album Crazy World Kurt Elling als gast komt opdraven. More Than You Know heeft een arrangement van Lawrence Hapgood.

We kregen een zeldzame Franse plaat van het Barclay-label met de titel British Percussion. Playboy Eddie Barclay liet vaak platen van Franse artiesten in Londen opnemen. De Engelse muzici van de groep rond Eddie Mitchell werden London All-Stars genoemd. In die tijd was de taalbarrière Frans-Engels nog hilarisch. Maar de Engelsen zelf hadden ook geen benul van Franse artiesten. Who the hell is Eddie Mitchell? Vroeg de baas van Pye Records. Maar op de ijskoude morgen van 25 februari 1965... werden 25 muzici opgeroepen voor een sessie voor de Franse muziekmarkt. Op gitaar hoort u onder andere Jimmy Page. Hier is een mooie versie van Image.

Schaffhausen, Zwitserland, komde in 1982 geboren Anne Tchaikovsky. Van dit jaar is haar derde cd The Truth and the Abstract Blues. Deze maand toert Anne met Sheila Jordan en Kristen Korp en nog twee zangeressen door Duitsland. En op 27 oktober is ze in Maastricht. Begeleiding is van het Axel Kuhn Trio in A Mellow Tone.

Bij de naam Jack Courtner gingen bij ons pas de bellen rinkelen toen we hoorden dat hij de muziek bij de serie As the World Turns had geschreven. Jack is bevriend met koperblazer Marvin Stamm. Zijn cd Fast Track brengt de beste New Yorkse muzici op de been. 22 muzici in de band van saxofonist Jerry Dodgen, pianist Bill Mays en drummer John Riley. U hoort Limehouse Blues.

Wat een avond met bijzondere opname. Van zanger Norman Mapp, tenslotte, hadden we nog nooit gehoord. Hij leefde van 1928 tot 1988. Slechts één plaat is er bekend van hem. Jazz Ain't Nothing But Soul. Trompetist Clark Terry zei over hem: hij is de warmste mens die ooit leefde. Op deze plaat speelt Clark Terry dan ook mee, met verder George Duvivier op bas en Seldon Powell op sax. Er verscheen wel een cd met 3 bonus tracks. Norman Mapp was ook componist. We verlaten u met I Worry About You van Norman zelf. Ons Stop It Jazz team was weer. Samenstelling Herman van der Meij, techniek Bertwin Stubbe en mijn naam is Greta Donkerbroek. Tot de volgende week.

0: Het is nu 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In dat busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Er zijn veel hulpdiensten aanwezig en de goederentunnel is volledig afgesloten. De biografie van de 99-jarige Willem Wilbrink is uit de handel gehaald. Hij kwam vorige week in opspraak vanwege onwaarheden over zijn oorlogsverleden. Hij zei dat hij in concentratiekamp Dachau lijkschouwer was en daar tientallen mensen van de dood heeft gered. Na een publicatie van het Historisch Nieuwsblad bleek zijn verhaal zeer onwaarschijnlijk te zijn. Het boek is op verzoek van de uitgever uit de handel gehaald. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. Jan G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. 1 voor 1 worden ze weer aangezet als ze veilig zijn bevonden. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en wordt dus het 's middags nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

muziek die raakt. Groningen.

0: is nu 12 uur.
1: Annette Schuts met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. De mobiele eenheid is voor de tweede dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelde met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is hommeles in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Ook een jaar geleden zorgde dat voor rellen. Het Israëlische leger doet nauwelijks onderzoek naar eigen aanvallen waarbij mensen om het leven kwamen. Dat blijkt uit onderzoek van de BBC. Volgens de Britse omroep zegt het Israëlische leger naar ruim 250 incidenten onderzoek te doen, maar is daar niks van bekend. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat blijkt dus volgens de BBC vaak een loze belofte. Het Israëlische leger zegt in de reactie dat ze alle misstanden serieus neemt en wel degelijk onderzoek doet. Het weer bewolkt en droog. Het koelt 8 naar een graad of 13 vannacht. Morgen zonnig bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij zijn in Albanië mensen de straat opgegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana leidde dat opnieuw tot opstootjes met de politie. Ook in andere Albanese steden waren demonstraties. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond en meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs en de kleine kans op een baan. Op een perron in de buurt van de Franse ingang van de kanaaltunnel zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een ongeluk met een busje. Het busje reed om nog onbekende reden tegen een stilstaande trein. In het busje zaten op dat moment 19 mensen. Volgens de lokale autoriteiten ging het om vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend zijn er geen doden gevallen. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing ontstond brand in beide bussen. Volgens Canadese media raakten bij het incident in Calgary zeker 10 mensen ook gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Honderden onderzoeken naar dodelijke aanvallen van het Israëlische leger blijven op de plank liggen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Ook wordt er niet of nauwelijks informatie over gedeeld. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht. Maar dat is vaak het laatste wat ervan wordt vernomen, stelt de BBC. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is rommelig in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op Oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Het weer bewolkt en droog. Het is een graad of 13 vannacht. Later vandaag zon en zacht. Daarna regen en 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 2:00.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing in Calgary ontstond brand in beide voertuigen. Volgens Canadese media raakten bij het incident ook zeker 10 mensen gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Voor de 3e dag op rij zijn in Albanië mensen de straat op gegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel.